0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Brussel.
1: Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

passie en van mij. Ik wil haar terug, die mooie tijd. Maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

leeg. En ik heb geen idee waar ik naartoe ga. Ik ben met 700 paarden uit Stuttgart. Als ze me pakken heb ik even een groot probleem. Maar mijn hoofd moet leeg.

Nieuws FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

plotseling alleen laat. Dat kun jij na al die jaren me niet aandoen. Waarom haat je mij zo diep dan, dat er zelfs geen zoen meer af kan, dat er nooit een weg terug is.

Ik heb niemand in mijn leven zoveel van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou wist ik me veilig. Onze vriendschap was me heilig.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Je vroeg me, zeg maar waar de bloemen zijn. Maar je wachtte niet op het antwoord van mij. Want je wist nu dat er één ding bestaat dat sterker is dan alle haat en alle

Tros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van de weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijze, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58.

0: op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
1: Pros FM.
2: Goedemorgen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Opnieuw een drone in de buurt van Brussels Airport voor de tweede avond op rij al, dat meldt de luchtverkeersleider Skies. Vrijdagavond konden er een goede 20 minuten geen vluchten landen op de luchthaven door die eerste drone. Of de twee drones iets met elkaar te maken hebben, dat is niet duidelijk. Ook waar ze vandaan komen, weten we niet. Er loopt een onderzoek. Er is dan toch geen kwaad opzet gemoeid bij de treinontsporing in Frankrijk, dat zegt het parket. De trein ontspoorde vrijdagavond. Aan boord zaten 186 passagiers, 44 mensen raakten gewond. Op het spoor werd een stuk rail gevonden. De politie hield daarom rekening met een opzettelijke daad, maar daar blijken nu dus geen aanwijzingen voor. Naar het US Open tennis dan, want daar heeft de Kazachse Elena Rybakina de finale bij de vrouwen gewonnen. De nummer 2 van de wereld klopte de nummer 1, de Wit-Russische Arina Sabalenka. Ze had daar 3 sets voor nodig, 6-4, 5-7 en 6-2. Vanavond spelen de mannen hun finale. Daar neemt de Amerikaan Ben Shelton het op tegen de Duitser Alexander Zverev. En in ons voetbal heeft Union makkelijk gewonnen van Lommel. Het werd 5-0. Union komt zo aan de leiding in het klassement. Lommel staat 12e. Eerder gisteravond speelden OH Leuven en Cercle Brugge 1-1 gelijk. OHL stond lang voor, maar pas in de 96e minuut viel de gelijkmaker. In de stand staat OH Leuven nu op de 17e plaats, Cercle 14e. De dag start bewolkt en regenachtig. Deze namiddag klaart het op en wordt het droger. Temperaturen tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen bij een graad of 24. Dinsdag doen we er nog een graadje bij. En vanaf woensdag opnieuw iets frisser met geregeld buien.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
1: Radio Pros.
6: Elke dag weer een feest op je radio. Elke dag weer Radio Pros.

0: We zijn stilaan aan het wakker worden, hè, met Aurora van Nova. Welkom vrienden op zondagmorgen. Chris van Dijk is erbij en dat tussen 7 en 9 met de vroege vogels op zondag 13 september. Een hele goeiemorgen. Blijf nog wat liggen en luister.
1: Goeiemorgen, schat.
2: Radio Pros.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de App.

0: Another goede plaat hè, van Samantha Steenwijk en Leslie Bronkhorst in mijn armen. Mollebobbe uit 1975. Rob de Nijs.
1: Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

Jou draaide Thomas Verveeke, hè, hier bij ProZFM met zijn Ciao Ciao Mi Amor. Recht uit mijn hart, Jan Smit.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
2: Pulse FM.
3: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Sugar Free op de radio. En dat zo vroeg in de morgen, hè, met Comment ça va. En lach maakt alles zoveel mooier. Hier is Jonathan. En daarachter krijgen we een hele mooie supertip van de week. Hè. Ja, dat is Liefde van Marco Kirsten. Straat.

Ja, Adem van Lisa Del Bo. Ik ben gelukkig zonder jou. Hier is Bonnie Sinclair. Welkom vrienden bij Vroege Vogels, hier bij Pros FM. Chris van Dijk is erbij tot de klok van 9 uur.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: misgaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be.
2: Amai.
0: Ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje.

0: Bekijk ons uitgebreid aanbod op imodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen. Kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
0: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
4: It's time to travel.
3: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.

Ja, dat was nog even feesten, hè, op een zondagmorgen. De deurzakkers en we doen het licht maar aan. Nee, we gaan het licht doen branden, hè. Hey pa, Niels de Stadsbader.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store. ProsFM.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van de weg geweest, de legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij RadioPros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van RadioPros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: We starten ons weekend in Denderleeuw. Aan de lokale van de scouts en gidsen aan het Walkenveer 10 trekken ze het weekend feestelijk op gang. Het is daar namelijk het traditionele scouts-overgangsweekend. Een weekend vol spanning voor de jeugd van 7 tot 18 jaar, want de leden stromen door naar hun gloednieuwe takken. Zwaai de oudste leden uit en verwelkom de nieuwe gezichten vanaf vrijdagavond. Ben je eerder op zoek naar rust, een goed verhaal of een verborgen parel voor op je nachtkastje? Breng dan op zaterdag 12 september zeker een bezoekje aan Nieuwerkerke. In het plaatselijke bibliotheekfiliaal van Nieuwerkerke organiseren ze een supergezellige boekenmarkt. Je kan er heerlijk snuisteren tussen honderden tweedehandsboeken en unieke vondsten. Ideaal om voor een prikje je boekenkast aan te vullen. En als je zaterdag dan toch in de buurt van Aalst bent, zak dan zeker af naar het centrum. Theater in de Stad strijkt daar weer neer. Vanaf zaterdag 17 uur tot en met zondagavond verandert het hele stadscentrum van Aalst in één groot openluchttheater. Verwacht je aan indrukwekkend straattheater, verrassende acts en binnenlocaties en heel wat ambiance. De meeste acts zijn volledig gratis. Voor sommige binnenvoorstellingen betaal je een ticket. En afsluiten doen we op zondag 13 september in Dilbeek, want het is dan Open Monumentendag. En waar kan je beter vieren dan in de oudste lambiekbrouwerij ter wereld? Brouwerij Timmermans in Itterbeek opent de deuren voor het grote publiek. Tussen 10 uur 's ochtends en 4:30 's middags ontdek je daar volledig gratis het geheim van het ambachtelijke lambiekbier. En alsof dat nog niet genoeg is, kan je dezelfde dag in Dilbeek ook nog naar de historische Pedemolen voor een echte maaldemonstratie en een verfrissend drankje in het gezellige Molencafé. Zondag 20 september is het centrum van Aalst binnen de ringweer helemaal van jou. Tussen 12 uur 's middags en 7 uur 's avonds maakt de auto plaats voor een fantastische belevingsdag. Sportievelingen trappen de middag af op de Graanmarkt met de gratis Rave Run of de gezellige Ondilatlon. Snuisteraars kunnen hun hart ophalen op de 5 kilometer lange rommelmarkt in de Watertorenwijk of op de platenmarkt op de Hopmarkt. Heb je geen hoogtevrees? Mis dan zeker de spectaculaire Skywatch op de Grote Markt niet, waar je op 60 meter hoogte geniet van een uniek uitzicht over de stad. Modefans kunnen dan weer flaneren langs de openluchtmodeshow op het Keizersplein. Kortom, sfeer, muziek en pure gezelligheid. Pomp die fietsbanden op en kom zondag gezellig meegenieten van een bruisend autovrij Aalst. Zondag 20 september staat Nieuwerkerke helemaal in het teken van de lokale kermis. Een van de absolute hoogtepunten die ochtend is het feestelijke aperitiefconcert van het bekende vocaalensemble Jotam. Vanaf 11 uur herleeft de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk met een wervelende mix van popsongs, filmmuziek en bekende musicalhits uit onder andere The Lion King en de streekmusical Dance. Samen met 4 topsolisten bezorgt het koor je een magische zondagochtend. De toegang is volledig gratis en ideaal dus om te combineren met een pintje op de kermis achteraf. Zondag 20 september vanaf 11 uur in Nieuwerkerke. Wees welkom. Grootfeest in de regio Ninove. Tijdens het weekend van 20 september in deelgemeente Meerbeke blaast de lokale jeugdbeweging Giro Shalom namelijk 50 kaarsjes uit en dat wordt stevig gevierd. Zowel op zaterdag als op zondag verandert het gemeenteplein van Meerbeke in één grote feestzone. Vanaf 13 uur 's middags is iedereen van harte welkom voor een flinke portie sfeer, gezellige terrasjes en animatie voor jong en oud. Ideaal om dit weekend te combineren met een fietstochtje door de Denderstreek en herinneringen op te halen. 50 jaar Giro Shalom op 19 en 20 september op het Dorpsplein in Meerbeke. Een eindige doen we in Ninove, want daar staat op zondag 20 september de binnenstad in het teken van de grote rommelmarkt. De Dreefstraat wordt voor de gelegenheid volledig verkeersvrij gemaakt voor honderden standhouders met antiek, tweedehands en vintage. Het evenement duurt de hele dag en ook de lokale horecaterrassen zijn geopend. Bezoekers worden geadviseerd om bij voorkeur te voet of met de fiets te komen, want openbaar vervoersmaatschappij De Lijn meldt dat de bussen in het centrum van Ninove die zondag een lokale omleiding volgen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio.

Welkom in het tweede gedeelte van Vroege Vogels, hè? Cupido. En dat was niemand minder dan Céline Hermans. Zomerliefde, André Boon.

Meester Prikkebeen uit 1968 van Boudewijn de Groot. En eindelijk weekend. Sammy Baker.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand vanaf 15 uur.

0: Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 12 september. DJ Diego heeft een jonge kijk op de muziek van vroeger en nu. Hij brengt muziek voor jong en oud. Zing en dans mee op deze topavond. Zaterdag 26 september. De Classics bestaat 10 jaar. Kom met ons vieren op deze speciale dag. DJ Frankie maakt zijn comeback en samen met DJ Peter draaien ze de beste muziek tot in de late uurtjes. Maar dat is niet alles. Sonny Bright uit Nederland, lookalike van Barry White, zal jullie versteld doen staan van de prachtige liedjes die hij zal brengen. Inkom is gratis. Feestelijke kleding is een must. Kom ons vergezellen op ons topevenement en vier met ons 10 jaar Classics. Ambiance met DJ Frankie, DJ Peter en Sonny Bright. Be there.

ademnood van Linda, Roos en Jessica. We gaan het nog wat gezelliger gaan maken met de zangeres zonder naam, Marco Dolander. Eenmaal in je leven.

0: nog steeds mensen.
1: Ja, het was lang geleden dat we nog eentje van een meteor gedraaid hebben. Hè? En dit was dan de zijlijn. Hemel op aarde. 2019 kwam dit op de markt. Niemand minder dan Jan Wijts bracht het aan het licht.
2: Zo.

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak.

0: ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

Matthias Lens en de laatste. Ja, zondagmorgen en vroege vogels, dat is toch altijd wat raar, hè? Kleine jongen, André Hazes.

ben je nooit vergeten. Harte 10 was dat. Zo vrienden, dat was het weer. Vroege Vogels op zondagmorgen 13 september. En ik wens jullie nu nog veel luisteren met de volgende collega's van Ontbijt Radio. Johnny en Peter, zij zijn er klaar voor. Bellen kan 070 22 22 50. Of reageren, doe het gewoon maar via de app. Zo, tot volgende week vrijdag. En dat met Studio NL terug. Salutjes en blijf luisteren naar Proza FM.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Opnieuw een drone in de buurt van Brussels Airport voor de tweede avond op rij al. Dat meldt luchtverkeersleider Skies. Vrijdagavond konden er een goede 20 minuten geen vluchten landen op de luchthaven door die eerste drone. Of de twee iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet duidelijk. Ook waar ze vandaan komen, weten we niet. Er loopt een onderzoek. In Oost-Rozebeke in West-Vlaanderen is gisteravond een zware industriebrand uitgebroken. In de loods van een voormalige meubelwinkel. Die werd nu gebruikt als opslagplaats voor hout en stoffen. Aan buren werd gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Het heeft gisteravond ook gebrand tijdens een vliegshow in Hechtel-Exel in Limburg. Het liep mis toen een van de vliegtuigen vuurwerk afstak. Je hoort de burgemeester Jan Dalemans. Maar het liep dus toch mis. Naar de US Open tennis dan, want daar heeft de Kazachse Elena Rybakina de finale bij de vrouwen gewonnen. De nummer 2 van de wereld klopte de nummer 1, de Wit-Russische Arina Sabalenka. Ze had daar 3 sets voor nodig, het werd 6-4, 5-7 en 6-2. Vanavond spelen de mannen hun finale. Daar neemt de Amerikaan Ben Shelton het op tegen de Duitser Alexander Zverev. In ons voetbal heeft Union makkelijk gewonnen van Lommel. Het werd 5-0. Union komt zo aan de leiding in het klassement. Lommel staat 12e. Eerder gisteravond speelden OH Leuven en Cercle Brugge 1-1 gelijk. OH Leuven stond lang voor, maar pas in de 96e minuut viel de gelijkmaker. In de stand staat OH Leuven op de 17e plaats, Cercle 14e. En Céline Dion heeft gisteravond haar comeback-tournee afgetrapt in Parijs. Het eerste van in totaal 26 concerten met elke keer 30.000 fans in de zaal. De reacties achteraf waren unaniem. De dag start bewolkt en regenachtig. Deze namiddag klaart het op en het wordt droger, temperaturen tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen bij een graad of 24. Dinsdag doen we er nog een graadje bij. Vanaf woensdag opnieuw iets frisser met geregeld buien.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Ontbijtradio op zaterdag en zondag van 9 tot 12. Radio Pros.
6: Jouw groeten en verzoeken op de radio. Bel nu
7: 070 222 250.

0: Let's try that. Een beetje happy beginnen deze zondagmorgen aan onze ontbijtradio hier bij Radio Pros. Het is vandaag de 13e september.
1: Helemaal.
0: Ja, we zijn er klaar voor, hè, voor de ontbijtradio. Hè?
2: Ja, het zal wel zijn.
3: Dit is Radio Pros.
0: Nog steeds.
3: De gezelligste radio. 24 uur per dag. 7 dagen op 7.
0: Hallo, Johnny. We zijn vertrokken met onze ontbijtradio. Vandaag hier op zondagmorgen.
2: Ja.
0: Een goeiemorgen trouwens.
2: Een goeiemorgen, Peter.
0: Ja, ziet er goed uit.
2: Ja, mooi, ja.
0: Hoe geslapen?
2: Beetje rauw aan het gezicht, maar ja, goed. De scheermachine dan niet meer gaat.
0: Een beetje weinig geslapen, maar ja.
2: Ik ook veel. Ik
0: heb gisteren ook nog bij de CD&V moeten gaan eten.
2: Mm-hmm.
0: En ja, dat loopt altijd een beetje uit.
2: Ja, dat
0: een beetje
2: is
0: babbelen hier en daar. Ja.
2: Een beetje uitleg hier, een beetje uitleg daar. Dat is normaal. Dat is een beetje business hier, een beetje business daar.
0: Ja, straks gaan we nog wat meer info geven over onze kerstshow. Want de kaarten die liggen hier klaar in de studio. Dus wie graag kaarten heeft, kan van de voormiddag of van de namiddag. Na de middag kan je ook nog komen.
2: Zeker.
0: Kaarten komen kopen voor de kerstshow. En ik zou zeggen, wees er snel bij, want de eerste...
2: Ja.
0: 20% is al buiten.
2: Ja, dus ik moet zeggen, alle DJ's, voor iedereen de kaarten liggen klaar.
0: Ja.
2: Dus allemaal klaargelegd.
0: Iedereen krijgt zijn pakketje en je kan terecht bij alle DJ's en ook online. Maar straks gaan we daar nog meer van meegeven.
2: Ja.
0: En volgende week hebben we een heel pak interviews ook trouwens.
2: Ja.
0: het gaat druk worden.
2: Het zal druk worden, zeg je.
0: Ja, goed. Oké, we gaan nog wat muziek draaien.
2: Oké, dat is goed. En dat is, wat is dat? I'm Sorry.
0: I'm Sorry van Just a Man.
3: Huh? Dit is Radio Pros. Okay. Ontbijtradio.
0: Ken je dat niet?
2: Ja, nu dat liedje begint.
0: Ja.
2: Valt met een euro, hè.
0: Ja, dat was zo lang geleden dat hij nog gedraaid werd. Zeg, die ga ik morgen vroeg eens draaien. Ja. Het is een iets nieuwere, recentere plaat, maar een heel fijne plaat.
2: Ja, het is een mooie, precies.

0: Het is ook al een plaat van een aantal jaren geleden, deze ja. I'm Sorry van Just a Man. En ja, we moeten niet altijd Nederlandstalig draaien natuurlijk. Nee. Daarmee, we proberen toch een beetje in Ontbijt Radio af en toe zo wat Engels, Duits, Frans ertussen
1: dat
0: te steken.
1: Dat is een goede excuus, dat plaatje. Dat zegt tegen hem.
0: I'm sorry.
1: Tegen hem, ja. I'm sorry, I'm just a man. Ik kan er ook niet aan doen. Hè?
0: Ja, de man is de man en een vrouw is een vrouw.
1: Voilà, dus, is dat. Ja. Zeg, ze mogen gaan bellen, hè? Ja. Want het is zondagmorgen. Het is redelijk goed buiten, vind ik.
0: Ja. Dus het niet te koud. Mee, koud ja, het is toch weer voor naar de radio te luisteren.
1: Ja, dus, absoluut. Ja.
0: Ze kunnen bellen 070
1: 22
0: 22
1: 50
0: 50. Ja. Of een berichtje sturen via de app van Radio Pros. En dat deed ook al ons Molly.
1: Ja, ons Molly die is er altijd vroeg bij, hè, Peter.
0: Inderdaad,
1: weet je.
0: Ja, wat
1: dan. Goedemorgen Peter en Johnny. Goedemorgen Molly. En graag een plaatje van John Larry. En het is niet allemaal gat, dat blinkt.
0: Nee,
1: en dat
0: inderdaad.
1: Is inderdaad ook wel zo. En dat voor jullie, Nancy en Jos, Sylvieke, Johan en Frida, Jacqueline, zus Marijke en alle luisteraars een fijne zondag toegewenst en een dikke knuffel.
0: Wat is dat goud? Ik ken dat niet.
1: Hout, dat ken ik wel.
0: Kijk, ik ken dat niet.
1: Zeg, hout, dat ken ik wel.
0: Hout, goud, dat is voor in de stof te steken, want de brand.
1: Inderdaad. Dus, maar ja, ik weet het niet. Ik zal het niet weten, Peter.
0: Ik ook niet.
1: Geen idee. Als er iemand veel goud heeft, laat het ons weten.
0: We gaan ze draaien. John Larry, en het is die allemaal goud wat blinkt. Voilà, we zijn vertrokken.
1: Alsjeblieft.

0: wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Een service 10 op 10. Zit je goed bij Chris Christine? Hoe ik met pitchen, loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
5: Onderbijt Radio Pros.

0: Dat vervlogen tijden, maar het blijft een mooie. Deze van Daniel en Julie op de radio hier op Radio Pros met in ontbijt radio.
1: Ja.
0: Ik dacht dat de Chris hier passeerde, maar het is iemand anders.
1: Ja, maar het zou kunnen.
0: Een andere witte auto.
1: Het zou kunnen dat hij al vroeg op de baan is.
0: Ja, ja, hij moet gaan eten van de middag. Dus.
1: Ja, dus ja, oké. Geen probleem.
0: Ik heb dat toch.
1: Ja.
0: Zeg, een ballon gaat nog eens ontploffen.
1: Ja, maar ja, eten is een deugd. Hè.
0: Ja, de kerstshow van Radio Pros, 13 december dit jaar.
1: Ja. Hey.
0: Ja. Ongeluksdag, geluksdag, we weten dat niet, maar het is
1: hopelijk
0: zondag, dus dat krijg ik baat. Inkomkaartje kost slechts €25 en alles gaat door in de Berwinne, Zaldeberwinne in Haaltert, in de Middelkouter 14. Ja. Dat is eigenlijk de sportzaal van de vroegere school.
1: Ja.
0: Dus er is enorm parking rond het gebouw, dus voorkant, achterkant, op de koer kunnen parkeren. Dus geen enkel probleem voor hun auto kwijt te geraken. Daar zorgen we altijd voor hier bij Radio Pros. En het is maar €25 en we hebben artiesten van...
1: Ja, het zal wel zijn. Nico, we krijgen
0: Nico,
1: Jonathan, Larissa Ipsegers, Jovelli en ook John Dennis.
0: John Dennis, inderdaad.
1: Ja. Dus het is een mooie line-up, hè?
0: Ik denk het wel, want ze hebben toch allemaal heel veel succes. Jovelli, als je ziet de optredens dat Larissa doet. Yves Segers, bekende persoon, zeker in de strik, heeft nog een tijdje in Haaltert gewoond. En woont terug in Haaltert nu, blijkbaar.
1: Ja.
0: Hij is van Spanje teruggekeerd en hij woont momenteel te Denderoutem. En John Dennis, die kennen we ook allemaal.
1: Ja, het zal wel zijn.
0: Hij heeft ook al een paar keer op Radio Prosse geweest en hij komt volgende week op interview bij ons hier in Ontbijt Radio.
1: Okay. Ja.
0: En ik denk dat Larissa gaat meekomen.
1: Trouwens, het is de middag, je zei van druk.
0: Gaat druk worden volgende week.
1: En ik denk ook, er zijn mensen die zich afvragen, kunnen wij eigenlijk een kaartje komen kopen bij de radio? Dat kan.
0: De kaarten liggen hier klaar in de studio.
1: Het ligt klaar, dus kom gewoon.
0: Het enige wat je moet meebrengen is geld.
1: Ja. dat heb ik dus niet. Hè. Dus.
0: Dat kunnen wij moeilijk betalen voor u. Hè.
1: Maar in ieder geval voor de mensen die zeggen, die nu aan het luisteren zijn, die zeggen van, ja, zeg Jovelli. En alles, dat zijn nogal artiesten. Ik heb dat trouwens vorige maandag gehad met iemand. Die kwam gewoon langs de studio en achter twee kaarten. Want ik moest zeggen, Jovelli. Het is lang geleden. Al zijn mooie liedjes.
0: Het is heel lang geleden dat hij nog op Radio Pros geweest is. En ook voor een optreden, denk ik.
1: Ja, dus,
0: ik denk in mijn periode op de radio niet. En dat is al 15 jaar. Dus, dat is een hele tijdje geleden.
1: En ik moet zeggen, de mensen zijn er helemaal gek van.
0: Ja,
1: en ook John Dennis ook natuurlijk. Jonathan is een absolute ambiancemaker. Zowel Jonathan als Nico.
0: Ja.
1: Larissa, dat hoeven we niet te vertellen. Dat is ambiance tot en met, dat weet je. En Yveske Segers, die brengt altijd zijn curryworst mee. Dus dat is ook in orde. Zijn vleeskroket bedoel ik dan. En John Dennis, die maakt ook ambiance, dat weet je wel. Hè. Dus,
0: ja, inderdaad.
1: Dus het zal een hele, hele, hele mooie, mooie namiddag worden op 13 december.
0: Trouwens, de week nadien, over optredens gesproken, de week nadien komt Andy Peelman, dus Koen uit de buurtpolitie voor vele mensen, komt ook hier op interview in de ontbijtradio volgende week. Binnen twee weken de zondag.
1: Ik zal zorgen dat ik tegen dan een scheermachine heb, Peter. Dat is goed. Ja, want met die
0: we moeten mee op de foto met die man.
1: Het moet een beetje zijn.
0: Ja, inderdaad. We gaan misschien eens een plaat draaien van John Dennis.
1: We mogen ook niet vergeten, Peter, vandaag hebben we een nieuwe super tip, hè?
0: Ja, we hebben een nieuwe supertip ook.
1: Want ik moet zeggen, die Marco Kimsen, die gaf nogal gas, hè, jongens.
0: Ja. Ze heeft veel succes gehad.
1: Veel succes,
0: ze staat op, ze heeft een tijdje op iTunes op nummer 1 gestaan.
1: En ook een dikke proficiat aan Nico, hè, die heeft ook een award gewonnen.
0: Ja.
1: Niet zo lang geleden. Dus, voilà.
0: Amai.
1: Ja, dus komt allemaal goed in orde.
0: En deze ken je zeker, hè?
1: Ja, John Dennis.
0: Heeft al trouwens die D-tip van de week gestaan. Dit liedje, Ritmo del Corazón.
1: Ja, Corazón.
0: John Dennis op de radio. En jullie kunnen nog bellen.
1: 070.
0: 22, 22.

0: Laten we zeggen, altijd een streepje Franstalige muziek op de radio. La Maladie d'Amour.
1: Ik heb die ooit live bezig gezien. Ja? Michel Sardou in Vorst.
2: Amai.
1: Nationaal.
0: Ja?
1: En ik moet zeggen, qua, qua geluid en alles, Peter. Amai.
0: Ja, dat zal niet te doen.
1: Ik had die avond Michel Sardou en de week daarna was Johnny Hallyday in concert. En dat was dan aan het Atonium van Brussel.
0: Ja.
1: En dat was buiten, dat was ook... Die mannen weten ook wel muziek is, hoor.
0: Ik was trouwens nog iets vergeten. In september, de 4e oktober, komt Marco Kimsen ook op interview. Dus houd u maar klaar met tekstjes te schrijven.
1: Ik ga moeten schrijven, denk ik. Ja.
0: Maar dat is goed. Voor dingen aan die Peelman, dat is een heel pak dat hij moet schrijven.
1: Ja, het zal zijn.
0: Van zijn schoenenwinkels,
1: van de buurtpolitie.
0: Ja, de buurtpolitie, wat dat hij nu doet
1: van
0: op tv
1: echte
0: allemaal.
1: Politie, we moeten beginnen bij het begin. Hè.
0: De echte politie, dat is al weg. En de buurtpolitie, dat is ook al weg. Dus, ondertussen staat hij allemaal verder.
1: Maar het vliegerlicht staat af, ja.
0: Hij komt nog altijd bij Radio Pro's en dat is het fijne eraan. Hij laat Radio Pro's niet vallen.
1: Dat is mooi.
0: Terwijl de andere artiesten moeilijk bereikbaar zijn voor op interview te komen.
1: Sommigen zijn echt moeilijk.
0: Ja.
1: Ik weet niet waarom eigenlijk, maar...
0: En het zijn er veel begonnen door Radio Pro's, dankzij Radio Pro's.
1: Zijn er veel vergeten, hè. Ja, dat is
0: inderdaad.
1: Zo. Ja, we proberen alle lokale artiesten te steunen, hè.
0: Ja.
1: En dan kan het voorvallen dat de drempel wat hoger gelegd wordt bij die artiesten.
0: Dat,
1: en dan denken
0: dat
1: ze
0: de artiest gaat zweven.
1: Ja, een beetje gaat zweven,
0: vergeet van waar dat hij komt,
1: eigenlijk. Ja, we zullen het zo zeggen.
0: Dat is de spijtige van de zaak, eigenlijk.
1: Ja, dat is spijtig.
0: En ze zijn altijd welkom bij Radio Pro's. En we kunnen altijd telefonisch een interview doen. Ook
1: tuurlijk. Dus dat is geen enkel probleem.
0: We gaan misschien eens luisteren naar Marco Kimsen. Er was een plaat van Marco Kimsen die nog niet in ons systeem stond. En ik heb ze er gisteren bijgezet. En de titel is Hoop.
1: Ja, het is een beetje in mijn
0: jaren zo. Ja, het is een beetje iets harder, maar
1: een beetje rock zo, hè.
0: We gaan er eens naar luisteren.
1: Ja, alstublieft. Here we go. Marco Kimsen.
0: Tijd om wakker te worden.
1: Ja, wakker worden, vrienden.
0: Het is zondagmorgen, bijna 10 uur, dus tijd om uit je bed te komen.
1: Zal wel zijn. Wake up.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Het was een ferme formatie, Modern and Talking, Sherry Sherry Lady op de radio in de jaren 80 zeker?
1: Ja, ja, ja, ja. Het waren twee Duitsers.
0: Twee Duitsers, ja.
1: Ja. Twee Duitsers.
0: Ja, wat is de tijd? Amai.
1: Wat is de tijd? Ja, dat was al zo echt met dat lang haar. Hè.
0: Ik denk dat ze allemaal nog slapen vandaag.
1: Wat, ja, wat ik denk het. Ik denk het. Ja. De studio marcheert, hè? Onze app marcheert.
0: De telefoon werkt.
1: Telefoon, ik sta klaar om de telefoon meteen op te nemen. Ja, ik weet het niet.
0: Of zo moeten we eens andere muziek draaien.
1: Dat zou kunnen. Ja. Misschien een eerste DJ terugdraaien. Ja, maar zullen we niet aan het draaien?
0: Zal ik eerlijk bellen voor een plaat?
1: Ja, het zou allemaal kunnen. Ja.
0: Goedemorgen allemaal, dit is een bijtradio. Ja. We zijn erbij tot 1:30 tot aan onze Bart. Onze Bart komt ook om 12 uur nog. Dus zijn er nog vele verzoekjes over, dan gaat de Bart dat wel behandelen.
1: Bart met de grote T.
0: Ja. Bart met de grote T.
1: Ja, zeker. Bart van Elsten.
0: Ja, onze Bart van Elsten.
1: En niet te vergeten vandaag ook Raf Vermoeze, na mij.
0: Ja.
1: Raf Vermoeze, die gaat de sfeermakers.
0: Die komt nog live deze namiddag blijkbaar in de studio.
1: Dus ik zei het al, hè, als jullie kaarten willen, ze liggen hier in de studio bij ons. Kom gerust langs. Kom gerust eens goeiedag zeggen. We gaan niet bijten, we beloven dat.
0: Kunt u er iets drinken?
1: Kunt u er iets drinken? Ja, ja, geen enkel probleem. Hè. We kunnen praatjes slaan. Je kunt trouwens live een verzoekje doen als je dat wilt. Hè.
0: Ja. Ja. Maar hier live aan de micro een verzoekje komen doen.
1: Ja, we hebben hier
0: voor
1: een
0: wie dat
1: micro
0: durft, hè, want mensen hebben altijd microvrees.
1: Ja, een beetje. Ik zal niet zeggen plankenkoorts, maar het lijkt er wel een beetje op. Hè. Dus gewoon de micro, voilà, een groetje voor Jeffke Marieken.
0: Daar heb ik geen vrees meer voor, maar als ze zo'n camera onder mijn neus duwen, dat is wat anders. Een camera.
1: Ik heb dat ooit gedaan, nog zo lang geleden nog gedaan. Hey, Clips TV, amai. Ja, dat was ook lang geleden, hè, Peter.
0: Ja.
1: En ik had ook wel een beetje
0: zo van, wat gaat dat
1: met
0: zijn?
1: De poepers, een beetje.
0: Ja, het gaat goed, hè, met de presentator, als die goed mee wil.
1: Ja, tuurlijk.
0: Die trekt er u wel door. En wij trekken jullie er ook wel door. Dus bel maar 070.
1: Ja, 22.
0: 50. En je mag live op de radio komen. We helpen je erdoor. He. Dus we gaan een praatje doen.
1: Het is precies zo'n beetje slapersweer.
0: Het is nog wat donker eigenlijk.
1: Ik denk dat de mensen wat langer slapen.
0: Ik denk dat het niet klaar gaat worden vandaag. Maar
1: ik denk het ook niet.
0: Momenteel 17 graden. Dat is niet slecht voor de tijd van het jaar.
1: Nee. Nochtans, het is goed weer om naar de radio te luisteren.
0: Trouwens, het eind van de maand staan wij op de jaarmarkt in Haltert. Misschien heb je de spot al horen passeren. Mm-hmm. We staan aan het Sint-Martinusheem in Kerschen.
1: Ja, waar is dat ergens, Peter? Sommige mensen weten dat niet.
0: Dat is aan de kerk in Kerschen. Iets verder als de kerk als je van Aals komt. Ja. En iets dichter van aan de kerk als je van Geras waar je komt.
1: Dus, Kerschen, En binnenkort staan we ook in Ternate.
0: Ja, in Ternate op de jaarmarkt. Dat is in oktober.
1: Een tropical beach. Ja, als die aan het luisteren zijn, jongens, bel een keer.
0: Ja.
1: Ja, want die Mario die maakt ook altijd graag wat plezier.
0: Ja, inderdaad. Ja, dus, hij is trouwens ook langs geweest op onze eetfestijn.
1: Ja, zeker en vast.
0: En hij ging me nog eens bellen, maar zal dat al vergeten zijn waarschijnlijk.
1: Ja, ik denk het. Hij heeft het ook druk, hè, de Mario.
0: Inderdaad.
1: Over een andere Mario, de zanger, als die eens wil langskomen, die mag ook nog altijd eens langskomen. Hè. Ja. En Amaryllis Timmerman.
0: Ja.
1: Ja, want die is de presentatrice bij Ment TV, Peter.
0: Ja.
1: Die mag gerust ook eens langskomen.
0: En dingen. Hij is altijd moeilijk bereikbaar daar.
1: Ah, zijn broer. De broer van Mario.
0: Nicky Jones kon er niet op komen.
1: Ja.
0: Die mag ook altijd eens langskomen hier in de studio.
1: Ja, zeker, ja. Het zal leuk zijn.
0: We gaan straks eens een plaat draaien van hem.
1: Ja, we gaan eens een plaat
0: draaien. Die heel mooi de Engelstalige versies kan zingen.
1: Ik heb een favorietje, hè, trouwens.
0: Ja? Ja. Ja. Ah, ja, maar dat is een Nederlandse.
1: Je hebt een favorietje.
0: Dat is een Vlaamstalige.
1: Maar het is ook een mooi.
0: We gaan eerst Bobby Solo aan het woord laten.
1: Allee.
0: En die kent het al.
1: Ah ja, op een tichel. Una lacrima sul

0: Ik ben gekomen om te zeggen dat ik weg ben.
1: Ja. Sepp Gainsbourg, ja, dat is altijd zo'n beetje. In Frankrijk wordt hij Gainsbourg genoemd.
0: Ja.
1: En dat is altijd zo'n beetje seksueel getint met die Gainsbourg, want die heeft ook. Je t'aime moi non plus. Weet je nog wel?
0: Ja. We hebben iemand aan de lijn. Goedemorgen met de Radio Pros.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Peter.
0: Dag Marina, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Dag Marina. Dag Marina.
0: Toch al iemand dat wakker is vandaag.
1: Ja, het is wat kalm vandaag.
2: Ja, ben al lang wakker, Peter.
0: Maar nog
2: ja.
0: Niet op, wakker, maar nog niet op of zo.
1: Ja.
2: Of op, maar nog niet wakker. Goed,
1: maar
2: ja.
1: Is de Rudy al wakker?
2: Ja, hij is al beneden.
1: Oké.
2: Ja, ja.
1: Goed.
2: Ja.
1: Zeg het eens, Marina.
2: Wat is voor de potje te vragen, alstublieft?
1: Ja.
2: Wat op de neus.
1: Dat
2: is een kaart voor je raam vanaf.
1: Ja. Ik zal dat niet toe zijn met die wind. Anders zijn uw gordijnen weg, hè. Als
0: ja,
1: je
0: dat
1: gaat doen.
0: We zien dat de gordijnen weg zijn.
1: Ja, we zien dat de gordijnen weg zijn. Ja, mocht weer naar de winkel voor achter de gordijnen te gaan.
2: Of aan, ik heb geen gordijnen. Bij mij is dat iets anders.
1: Ah, oké. Okay, ja.
0: Ja,
1: het zou kunnen, hè. Dat kunnen.
2: Ja, alles kan, hè.
1: Ja. Melk kan, koffie kan, French kan, hè. Kan allemaal.
0: Heel mooi.
1: Ja, we zijn in onze zotte vandaag.
2: We zijn in onze zotte vandaag, hè.
1: Ja.
0: Maar wanneer niet, hè.
1: Ja.
0: Wanneer niet.
1: Ja, wanneer niet.
2: En voor... Altijd,
1: hè, Johnny. Ja, altijd. Ja. En voor wie mogen we die draaien, Marina?
2: Zeker eerst voor mijn man, natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja.
2: En voor jullie alle twee.
0: Dank je wel.
1: Dank u.
2: Voor Stijdieken ook.
1: Ja.
2: En voor Peter.
1: Dank u.
2: En voor Peter zijn vragen ook.
1: Ja.
0: Ja,
1: en
0: dank
2: voor
0: je.
2: Emma.
1: Ja.
0: Dank je.
2: Wacht, en vooral mijn vrienden dat ik ken. Ik ga ze allemaal niet opnoemen, want ze zijn er te veel.
0: Naar
2: de broek nog bezig.
1: Zeg, jij bent in Aalst, hè, Marina.
2: Ja.
1: Ik heb daar van de week moeten zijn in Aalst, aan de Dopmarkt. En ik was me daar een bult verschoten. Echt?
0: Ja.
1: Ik kwam uit de parking en ineens gaan die waterfonteinen
0: door.
2: Ja.
1: Ik zeg, wat is dat hier?
0: De ondergrondse parking aan de Dopmarkt of zo.
1: Als je dan boven komt aan de Dopmarkt, gaan die fonteinen omhoog.
0: Ze hebben dat in Inhoven trouwens voor gehad, dat de fonteinen begon te gaan terwijl dat daar markt erover stond.
1: Oei, ja.
0: Die waren ook niet content.
1: Nog een beetje erger. Dat is nog erger.
0: Ja, dat heeft in de krant gestaan.
2: Het zal wel zijn, zeg, hè.
1: Maar ja, je ziet dat wel staan, maar ja, je verwacht niet dat dat ineens gaat opengaan, hè.
2: Nee, dat is voor.
1: Ja, maar ja.
2: Maar ja.
1: Ik heb er mijn achterwerk op gezet en het is slim gekomen. Het is naar, ze zijn teruggezakt erachter.
0: Het was
1: dus.
0: Direct gedaan, ja.
1: Ja, we mogen niet eens even, hè.
2: Het is wel, hè.
1: Ja, het is zondag voor
2: niet, hè. Dat is
1: mode. Dat denk ik ook. We gaan dat plaatje voor u draaien, Marina. Hè? Van Rob de Nijs. Heel mooi plaatje. Hè?
2: En met de groeten van Rudy ook al.
1: Ah, de groeten terug aan de Rudy. Hè?
0: Dank je wel.
2: Ja. De
1: voilà. Zeg, bedankt om te bellen, Marina.
2: Ja, graag gedaan. Dat weet jij, Johnny.
1: Ja, dank je wel.
2: Toch.
1: En nog een fijne zondag. Hè? Ja.
2: Voor jullie ook al het weten.
0: Dank je wel.
1: Dank je wel, hoor. Vriendelijk bedankt.
0: En een fijne zondag. Okay. Bedankt voor het telefoontje. Hè.
2: Ja, graag gedaan, Peter.
0: Jawel.
1: De groetjes.
0: Gelukkig, hè.
1: Dag.
3: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
4: ProsFM Radio.
3: Activiteitenkalender.
5: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
4: Pros FM, regionaal nieuws.
5: We starten ons weekend in Denderleeuw aan de lokale van de scouts en gidsen aan het Walken 14 trekken ze het weekend feestelijk op gang. Het is daar namelijk het traditionele scouts overgangsweekend. Een weekend vol spanning voor de jeugd van 7 tot 18 jaar, want de leden stromen door naar hun gloednieuwe takken. Zwaai de oudste leden uit en verwelkom de nieuwe gezichten vanaf vrijdagavond. Ben je eerder op zoek naar rust, een goed verhaal of een verborgen parel voor op je nachtkastje? Breng dan op zaterdag 12 september zeker een bezoekje aan Nieuwerkerke. In het plaatselijke bibliotheekfiliaal van Nieuwerkerke organiseren ze een supergezellige boekenmarkt. Je kan er heerlijk snuisteren tussen honderden tweedehands boeken en unieke vondsten. Ideaal om voor een prikje je boekenkast aan te vullen. En als je zaterdag dan toch in de buurt van Aalst bent, zak dan zeker af naar het centrum. Theater in de Stad strijkt daar weer neer. Vanaf zaterdag 17 uur tot en met zondagavond verandert het hele stadscentrum van Aalst in één groot openluchttheater. Verwacht je aan indrukwekkend straattheater, verrassende acts en binnenlocaties en heel wat ambiance. De meeste acts zijn volledig gratis. Voor sommige binnenvoorstellingen betaal je een ticket. En afsluiten doen we op zondag 13 september in Dilbeek, want het is dan Open Monumentendag. En waar kan je beter vieren dan in de oudste lambiekbrouwerij ter wereld? Brouwerij Timmermans in Itterbeek opent de deuren voor het grote publiek. Tussen 10 uur 's ochtends en 4:30 's middags ontdek je daar volledig gratis het geheim van het ambachtelijke lambiekbier. En alsof dat nog niet genoeg is, kan je dezelfde dag in Dilbeek ook nog naar de historische Pedemolen voor een echte maaldemonstratie en een verfrissend drankje in het gezellige Molencafé. Zondag 20 september is het centrum van Aalst binnen de ring weer helemaal van jou. Tussen 12 uur 's middags en 7 uur 's avonds maakt de auto plaats voor een fantastische belevingsdag. Sportievelingen trappen de middag af op de Graanmarkt met de gratis Rave Run of de gezellige Ondilatlon. Snuisteraars kunnen hun hart ophalen op de 5 kilometer lange rommelmarkt in de Watertorenwijk of op de platenmarkt op de Hopmarkt. Heb je geen hoogtevrees? Mis dan zeker de spectaculaire Skywatch op de Grote Markt niet, waar je op 60 meter hoogte geniet van een uniek uitzicht over de stad. Modefans kunnen dan weer flaneren langs de openluchtmodeshow op het Keizersplein. Kortom, sfeer, muziek en pure gezelligheid. Pomp die fietsbanden op en kom zondag gezellig meegenieten van een bruisend autovrij Aalst. Zondag 20 september staat Nieuwerkerke helemaal in het teken van de lokale kermis. Een van de absolute hoogtepunten die ochtend is het feestelijke aperitiefconcert van het bekende vocaal ensemble Jotam. Vanaf 11 uur herleeft de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk met een wervelende mix van popsongs, filmmuziek en bekende musicalhits uit onder andere The Lion King en de streekmusical Daans. Samen met 4 topsolisten bezorgt het koor je een magische zondagochtend. De toegang is volledig gratis en ideaal dus om te combineren met een pintje op de kermis achteraf. Zondag 20 september vanaf 11 uur in Nieuwerkerke. Wees welkom. Grootfeest in de regio Ninove. Tijdens het weekend van 20 september in deelgemeente Meerbeke blaast de lokale jeugdbeweging Giro Shalom namelijk 50 kaarsjes uit en dat wordt stevig gevierd. Zowel op zaterdag als op zondag verandert het gemeenteplein van Meerbeke in één grote feestzone. Vanaf 13 uur 's middags is iedereen van harte welkom voor een flinke portie sfeer, gezellige terrasjes en animatie voor jong en oud. Ideaal om dit weekend te combineren met een fietstochtje door de Denderstreek en herinneringen op te halen. 50 jaar Giro Shalom op 19 en 20 september op het Dorpsplein in Meerbeke. En eindigen doen we in Ninove, want daar staat op zondag 20 september de binnenstad in het teken van de grote rommelmarkt. De Dreefstraat wordt voor de gelegenheid volledig verkeersvrij gemaakt voor honderden standhouders met antiek tweedehands en vintage. Het evenement duurt de hele dag en ook de lokale horecaterrassen zijn geopend. Bezoekers worden geadviseerd om bij voorkeur te voet of met de fiets te komen, want openbaar vervoersmaatschappij De Lijn meldt dat de bussen in het centrum van Ninove die zondag een lokale omleiding volgen.
3: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. ProsFM. Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Ontbijtradio op zaterdag en zondag van 9 tot 12. Radio Pros.
6: Jouw groeten en verzoeken op de radio. Bel nu.
7: 070 222 250.

Als je eenzaam bent, mijn liefste, brand dan een kaars vannacht voor je venster.

0: voilà, nu weet het, hè.
1: Aha. Ja, mag dat een met pillen zijn?
0: Ja, ja, van vandaag is dat pilletje, zit ik klaar, kaarsjes. Rob de Nijs op de radio, ja. En zet een kaars voor je ram vannacht.
1: Ja, dat gaan we doen.
0: Ja.
1: We hebben een verzoekje gekregen.
0: Ja.
1: Een plaatje voor Johnny. Ja, dankjewel voor Heidi. Voor Peter, Els en Emmake. Ja. Voor Ben, Sam en onze Mickey. Amai, ja. Onze Mickey, onze
0: vedette. Die mag er ook bij, ja.
1: Onze vedette. onze Corinne uit Brakel. Voor Marijke, Molly. Voor Johan en Frida. Raf, Edje. Vanwege Anneke. En Baila Baila moest het liedje zijn. En dan gaan we dat draaien van Mickey Krauwels.
0: Ja, en hier is ze.
1: Alsjeblieft.

0: is een beetje verdwenen, hè, dat liedje.
1: Ja, iedereen zingt dat mee, dat is ongelooflijk.
0: Ja, maar ik vind dat er een beetje verdwenen is, dat liedje. Ja. Baila, baila, baila.
1: Het zijn van de hits die snel verdwijnen, in ieder geval. We hebben nog iemand aan de lijn. Goedemorgen met Radio Pros.
0: Goedemorgen.
2: Ja, kijk, ik is dat niet van hier een boodschip.
1: Ja, goedemorgen.
0: Welkom op de radio. Welkom op de radio.
2: Dank u.
0: Voilà,
2: ik zou graag een plaatje vragen van Bobby Ben.
0: Van Bob Benny, hè?
2: Ja. Benny, ja.
0: Ja.
2: Wat is dat er?
0: Lieveling waren wanneer?
2: Ja.
0: Ah, ja, zie, voilà. Ik ken dat nog, je ziet dat. Je ziet dat niet buiten, hè?
2: Ja, zeg je dat met Duna? Ik zie mannen zeker het ritme kon. Maar ik kan het niet eens zo ver niet stappen. Ik kan tot geruiken, ik kan dat niet aan. Ja. Mocht ze mij zo schrijven, ik heb het ritme kon.
0: Ja.
2: Dus u moet ik dat doen, hè? Want je kunt mannen een keer bestanden.
0: Dat is absoluut niet moeilijk.
1: We gaan uw telefoonnummer hier noteren.
0: Ja.
1: En dan gaan wij terugbellen, is dat goed?
2: Ja, dat is zeker goed.
1: En dan kan hij uw adres en alles vragen wat ze nodig heeft. En dan,
2: want je kan tot dit toch niet komen.
1: Dan kan ze een brief opsturen en daar staat alles in voor iets te storten op de rekening. Is dat, dus,
2: Ja.
0: Dus dat is geen enkel probleem, hè? Ja, geen enkel probleem.
2: Nee, maar.
0: En trouwens, als je ergens naartoe wil komen, we zorgen altijd dat er plaats is voor iemand met een rolstoel.
1: Ja.
0: We zorgen altijd dat er plaats is voor iemand die moeilijk kan stappen. Ja. Dus daar hoef je zeker geen zorgen in te maken.
2: Dat is mijn probleem, moeilijk stappen.
0: Ah wel, maar dan moet je geen zorgen in maken, we zorgen daarvoor.
1: En alles wordt bediend aan tafel over.
0: Ja, dus geen enkel probleem.
1: En we hebben ook iemand die aan het toilet staat, die de mensen helpt, dus dat is ook geen enkel probleem.
0: Daar moet je absoluut geen zorgen in maken.
2: Wat zakken allemaal, je ziet het boven stappen.
0: Ja, maar zie, kijk, binnenkort hebben we onze kerstshow, hè.
1: Ja.
2: Ja, dat weet ik. Ik moet dat allemaal, hè, want ik les heb ik aan de hele dag naar Radio Pros.
1: Dat is tof. Dat is heel tof.
2: Aljeurn, dan is ik.
0: Aljeurn? Je bent precies van Ternat of zoiets?
2: Nee, ik ben van Herrenbeudegem.
0: Ah, Herrenbeudegem. Oké. Dat is ook nog een mooie streek, hè.
1: Dat kan je nu luisteren op FM ook, hè.
0: Ja, op FM.
2: Ik kan veel dingen pakken. Zeg, maar ik kan even Ternat pakken als ik dat weet.
1: Ja.
2: Ik ben van Herrenbeudegem. Ik kon een gigantheid en Herrenbeudegem. Dan moest ik zo op een goede post en ermee gedoen.
0: Dat horen we graag. Dat horen we graag, hè. In ieder geval, toch bedankt om te bellen. We gaan dat plaatje zeker voor u draaien. Dat staat al klaar, trouwens.
2: En dat is Patrick Walwavens. Ze zijn verjaardag.
1: Ah, van zijn verjaardag. Allee, proficiat.
0: Allee, proficiat. Patrick, hè. Patrick, ja, proficiat. Je ziet, we bijten niet, hè. Dus sommige mensen hebben altijd schrik om op antenne te komen. Ja, dat is niet erg.
1: Gewoon babbelen, hè, aan telefoon.
0: Gewoon een babbel geslagen, hè. Dat is gemakkelijk, ja.
2: Schrikken en mensen, hè.
1: Wij doen niet anders dan babbelen.
0: Ja, dus iemand van in een bodem met schrik, dat kan niet, hè.
2: Maar vrije duigen, neem als je benen goed er zijn soms dus.
0: Ja, maar dat is, hè. Dat is.
2: Het zijn een keer heel lachen, hè.
1: Ja. We proberen altijd vrolijk te doen op de radio, hè, dat de mensen zich amuseren.
0: Ja, dat is, hè. Dat moet. Dat moet.
2: Ik heb er met 2 graden geen af.
0: Amai, zeg. Dat doet ons plezier, Echt waar.
2: Ja, en dat komt net, hè.
0: Maar dat is lief, dat is lief. Maar je ziet, we doen dat graag en we zorgen dat onze luisteraars altijd in de watten gelegd worden.
2: Dat moet dat goed.
0: Ja, zo moet dat zijn.
2: Ja, ik
0: dat is de sterkte van Radio Pros, hè.
2: Ja.
0: En,
2: ik heb nog... Ja, ik heb nog iemand als heren zo komen.
0: Is dat?
2: Maar ze zijn daar nummer. Nee, ik zeg, maar ik heb geen daar nummer. Ik heb dan al jaren, ik heb dan opgeschreven.
0: Ah.
2: En ik heb ze nog nooit vaak. Allee, niet vaak komen wel, hè, want ik zit er in mijn gezeten.
0: Ah.
2: En dat is te lezen.
0: Allee, vooruit. En ondertussen aan het genieten van de radio, hè?
2: Zeker en vast. Dat gaat met je men, hè. Dat brengt nog een beetje leven in nooit.
0: Dat zal wel zijn. Ja, we moeten... ik vind die nummer hier niet, voor het moment niet, nee. Misschien als je straks even kunt...
2: Als je het bedankt is, want ik heb wel een beeldje of hier.
0: Ja, misschien... we gaan eens kijken, hè. Als je straks misschien even kunt... Ah ja, toch wel. Toch wel, te zien een keer. Ja, het zou wel kunnen, ja.
1: Ja, ik zal eens moeten zoeken, want het is een ander toestel. En ik weet ook, mijn weg er niet.
0: De Peter met zijn knoppetjes, hè. Ja, ik ben...
1: Ja, maar.
0: Ik leg het graag uit, maar Peter heeft de knoppetjes in de handen, hè.
1: Anders moest even haar telefoonnummer door. Weet je het telefoonnummer van buiten?
0: Ja.
1: Anders moet je hem even meegeven op de radio, hè.
0: Ja.
2: Nee, van dat punt niet, dat weet ik niet.
1: Nee, van uw telefoonnummer, dat wij kunnen terugbellen.
0: Dat kunnen we nu terugbellen, hè.
2: Ah, dat is 053.
1: Ja.
2: 700. Ja. 2
0: Oké, en dan gaan we dat regelen voor een lidkaart, hè?
1: Voilà, ze.
2: Ja, en mijn naam is Janneken, hè.
0: Janneken van Erenbeudigem, hè?
2: Van Erenbeudigem, ja.
0: Voilà, ze. Janneken, we hebben een hele mooie plaat van u uit uw goeie jonge tijd, denk ik dan, hè?
2: Ik ben dat toch.
0: Van Bo Benny, hè? Bo Benny.
2: Ja, ja.
0: Zeg, en welkom op de radio, hè? Welkom bij Radio Pros. En nu, als je nu belt... Zwerig, maar je trekt op Anton, hè. Is goed?
2: Ja, het is goed. Die is er klas.
0: Allee, vooruit, zie.
1: Allee, nog een fijne zondag, hè.
0: Nog een fijne zondag.
2: Merci,
1: bedankt, en bedankt, bedankt voor het telefoontje.
0: Groetjes,
2: ja,
0: dag.
1: Voilà, ze. En we gaan ze direct starten, de platen.
0: Lieveling.
1: Dus we gaan ook kunnen meezingen.
0: Waar en wanneer.

0: plaat van Bob, Benny en Lieveling, waar en wanneer. En wij zongen altijd, we gaan maar nog eens op en neer of zo.
1: Ja, op en neer. Lang geleden, Peter.
0: Ja, ja,
1: geen details.
0: We hebben nog iemand aan de lijn, denk ik.
1: We hebben er twee aan de lijn,
0: Peter. Oh ja, de eerste. Goedemorgen met Radio Pros.
1: Goedemorgen.
2: Ben ik hier, Gert?
0: Ja, ja, ja, ja, Gert. Ja, Gert, goedemorgen.
1: Goedemorgen, deze morgen.
2: Goedemorgen, jongens. Dag Peter, dag Johnny.
1: Dag Gerritje, alles goed?
2: Ja.
1: Jij vroeg een plaat aan van Helene Fischer.
0: Ik heb hier een lijst van 200 platen zitten.
1: Tenminste, moet lachen, ja.
0: Heb jij ergens een titel in gedachten of zo? Want ik heb hier een lijst.
2: En wel, die heeft een nieuwe plaat uit en ja. Die noemt On Mine Side.
0: Zegt dat nog niks?
1: Is dat in Duits, aan mijn zijde?
2: In het Duits, aan mijn zijde, aan mijn zijde.
1: On meine Seite, ja.
2: Aan mijn zijde.
1: Ja,
0: ja, ja, ja, ja,
1: ja, maar zeg maar, zeg Gerrit ondertussen. De Peter is aan het zoeken, dus...
2: We kennen Helene Fischer, die maakte heel veel slagermuziek in Duits.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja. Maakte...
2: En die heeft een keer een dansplaat gebracht.
1: Ja, dat is mooi, want ik moet zeggen, ik heb over het laatst nog zo lang niet geleden een klein clipje gezien. Hij heeft zijn plaat gemaakt samen met Pieter Maffay, Doe, hermaakt. Maar jongen, ja, dat is prachtig, echt waar. Ik hoop dat ze dat uitbrengt op plaat. Ja.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Peter is weer rot aan het zoeken, jongen.
0: Ja, maar hij zo pak plaat en dat staat er niet natuurlijk.
1: Op mijn site.
0: Ik vind dat heel raar dat er niet in zou staan, want Tom Callebaut is een grote fan van Helene Fischer ook. En die zet er alle nieuwe platen in.
2: Normaal gezien. Normaal gezien staat het erin, want de Jumpie zou het me erin gezet hebben.
0: Ah, ja. De Jumpie heeft dat erin gezet. Oh,
1: Oké, okay, dan moeten we eens kijken. Zeg maar, voor wie allemaal, Gerrit, misschien? Hè?
2: Voor jullie beiden natuurlijk. Hè.
0: Dankjewel.
1: Dank u.
2: En al die sterke vrouwen achter die jongens, ons Heidi en Els.
1: Zeker weten, ja, ja. Mm. Zeker. Ik heb dat ook achter u, hè.
2: Emma-tje.
1: Je hebt dat ook achter u, Gerrit? Hè?
2: Ik heb er ook eentje achter mij, maar die zit nu weer op de wc.
1: Oei, Linda, niet storen.
0: Oei, wat is er gisteren uitgestoken?
1: Niet storen, hè. Ja, iedereen moet nog wel het gaan hebben, Peter.
0: Ja, dat wel. Dat
2: is dat, hè.
1: Ja, het is dat. Peter,
0: je weet dan ook niet wat ze gisteren gedaan heeft. Hè?
1: Ja, maar ja. Ik denk dat ze ergens gaan spelen zijn gisteren, denk ik.
0: Ja, ja, ja. Ja,
2: ja, ja.
1: In Scherpenheuvel.
2: In Scherpenheuvel gezeten.
1: We gaan te voet naar Scherpenheuvel. Ja, en voor wie mogen we die allemaal draaien, Gerritje?
2: Het was een dag van de cafés gisteren.
1: Ja,
2: een
0: dag van de cafés.
1: Ja, ik moet zeggen, die gast, die een Ben van de Kroegtijger, dat is geen gewone, hè.
0: Nee.
1: Die gaan we eens moeten uitnodigen, Peter. Ja. Ben van de Kroegtijgers heeft alle kroeg, heeft er veel gedaan. Tot gisterenavond, 22 uur, zat hij zijn laatste kroeg te doen in Brugge.
0: Oh, ja.
1: Dat is iemand die de cafés wil beschermen. Hè. Mm-hmm. Ja. Ja. Ja, zeg maar, zeg Gerrit, sorry.
2: En dan, dus Alinda Leus zelf, hè.
1: Ja.
2: Dat ze de Raptrig de Oude is, hè.
1: Uh-huh.
2: Voor de rest is dat aan alle medewerkers van Radio Pros.
0: Mm-hmm. Oké,
1: dank je wel.
2: Aan Johan en Frida Terzeren. Aan Celestje.
1: Ja.
2: Sylvieke. Aan Rudolf Stevens en zijn vrouwke Anja. Aan Franske en zijn vrouwke.
1: Uh-huh. Ja.
2: Aan heel mijn familie en iedereen die nu luistert een fijne zondag toegewenst.
1: Super.
0: Ja, dankjewel.
1: Peter heeft zijn best gedaan, gevonden.
0: Ja, ik heb ze gevonden.
2: Hebben ze gevonden?
1: Ja, we hebben ze gevonden.
0: Ja. Er was nog iemand aan de lijn, maar blijkbaar zijn ze al verdwenen.
1: Ja, maar je zal misschien straks wel terug.
0: Ja.
1: Goed.
2: Jawel.
1: Soms is het moeilijk. Oké. Zeg, Gerrit, ik wens u nog een fijne zondag toe. De groetjes aan Linda.
2: Ik zal het zeker zeggen en jullie nog een fijne uitzending. Hè?
1: Dankjewel. Bedankt. Hè.
0: En uw plaatje komt te dek dan.
1: Merci, Gerrit.
2: Dat is goed. Dankjewel, jongens.
1: De groeten aan
0: Linda.
1: Groeteurs.
2: Dag.
0: Wat is ze? Dit is ze. Dit zou ze moeten zijn.
1: Ah ja, dat is ook een cover.
0: Aan mijn site.
1: Jawohl. Hier sind die

0: Er zit inderdaad een fijn dansplaatje. Helene Fischer aan mijn zijde hier bij Radio Pros. Allemaal in ontbijtradio. En spreek ik het goed?
1: Dat stimmt genau. Dat is zeer schön.
0: Hij zit braaf.
1: Peter, dat is zeer schön.
0: We hebben nog iemand aan lijn. Goedemorgen met Radio Pros.
2: Goedemorgen, vrienden van Radio Pros. Alles goed met jullie?
1: Goed.
0: Ja, zeker en vast.
1: En met u?
2: Ah, goed. Kijk, we zijn met een kameraad die een huis gekocht van, en we zijn een beetje aan het verbouwen.
1: Aha.
2: We zo graag onder die hazen zijn geloofd in mijn kraan vragen.
1: Ah, natuurlijk, dat is een mooi kind, hè. Dat is een prachtige plaat. Ja. En voor wie mogen we die allemaal draaien?
2: Voor Maxime de Quintel, Cartoon en Tim Trotter.
0: Ja.
1: Mm-hmm. En die zijn aan het verbouwen dus, hè?
2: Ja, we zijn aan het verbouwen, mijn dakken en een punt geven aan het uitschieten en doen en ja, een beetje...
1: Oh jongen, dat allemaal op een zondag zeg.
0: Amai.
2: Ja.
0: En wat een goed bezig, ja. Goed bezig.
1: Het werk staat niet stil, hè.
2: Nee.
1: Amai, en dat is hier in de geburen of wat, of ergens?
2: In Oudenhoven, Sint Maria Oudenhoven.
1: Sint Maria Oudenhoven, tegen Brakel, hè. Ja.
2: In Brakel, ja. Inderdaad.
1: Ja, ik heb een goede vriend die vandaar is ook. Ja, de Dirk Buidens, die is ook vandaar.
0: Mm.
1: Dat is een zanger, hè. Ja. Een Dirk, hè. Ja, Dirk, die kennen ze daar wel. En onze Marnix ook, dat is ook nog een vriend van mij, die is ook van...
2: De Marnix, ja.
1: De Marnix, hè. Dat is een collega van mij geweest, hè. Dus, Motaar, hè. Motaar, de Marnix, hè.
2: Ja, natuurlijk.
1: Zeg, voor jullie hebben we wel echt dat plaatje van Andreasus, hè.
0: Ja, dat staat klaar.
1: En in ieder geval, welkom op de radio.
2: Ja, wij luisteren alle dagen.
1: Is het echt? Ja, dat horen we graag.
0: Dat is heel goed.
1: Ja, dat horen we graag. Zeg, bedankt. En
2: nog een fijne zondag, hè.
1: Ja, absoluut. En we draaien voor u straks.
0: Andreasus.
1: Allee, de groeten en de groetjes daar in Sint-Maria. Oudenhoven, hè.
0: Hij werkt dat maar een beetje.
2: We gaan ons best doen.
1: Allee. En op tijd is drinken, hè. Op tijd is drinken.
2: Dank.
0: En voorzichtig zijn, hè.
1: Ja, en voorzichtig zijn.
2: Ja, altijd.
1: En op tijd een keer drinken. Ja. Oké.
0: Yo, salukas.
1: Fijne zondag. Fijne zondag.
0: Ja, we moesten nog een plaatje draaien van Gary en de Pacemakers, dacht ik ook.
1: Dag Peter en Johnny.
0: Ja.
1: Graag een plaatje van Gary en de Pacemakers. Mm. You'll Never Walk Alone.
0: Ah.
1: Uit 63.
0: Ja.
1: Dit plaatje is voor jullie. Dank je wel voor Molly en Marijke, Sylvieke, Gerrit en Linda, DJ Luc en Anne, voor Anne en Ed, Raf, Rudolf en Anja, Franske en vrouw, het Prosteam en alle luisteraars een hele... fijne zondag toegewenst vanwege Johan en Frida.
0: Ja, we gaan ze draaien na elkaar.
1: Ja.
0: André Hazes en Gary en de Pacemakers.
1: Ja.
0: Maar eerst tijd voor...
1: een beetje reclame.
0: Ja, nou goed, maar moet ook, hè.
1: Moet zeker.
3: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
4: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
3: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
4: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
3: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
4: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
5: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: Jammer, jammer, jammer.
1: Ja.
0: Blijf ook een ferme plaat, hè.
1: You'll never walk alone.
0: Carrie and the Pacemakers.
1: Carrie and the Pacemakers, ja. Wordt veel gezongen op voetbalwedstrijden en zo.
0: En daarnet, onze André Hazes.
1: Ja, Eddie Baars.
0: Ook zo'n plaat dat blijft bestaan.
1: Daar moet je echt eens naartoe gaan, Peter.
0: Naar de pijp. Eddie Baar.
1: Ja, de pijp.
0: In de pijp.
1: In Amsterdam, daar is hij geboren, hè. En daar is een cafékind, dat heet Eddie Baar.
0: Ja, ja.
1: En daar hoor je de ganse dag alles over André Hazes. Als je niks van André Hazes weet, moet je daar gewoon eens binnen gaan.
0: Ja, ja, ja. Steek dat niet tegen zo altijd, André Hazes?
1: Nee, ja. Toch niet. Gezelligheid, hè. Gezelligheid. Nee, is gewoon gezellig.
0: Ja.
1: Ja, goedemorgen.
0: Amsterdam.
1: Amsterdam.
0: De pijp.
1: Ja, neem gewoon tram 14, zet u daar af. Ja, de Kuipersmarkt en dan...
0: Nooit niet geweest. Nee.
1: Ja, ja. Vraag maar aan Eddie, dat zal u wel zeggen. Dat is trouwens een standbeeldje in de rok van André.
0: Ja.
1: Goedemorgen, Johnny en Peter. Goedemorgen. Ik doe de groeten aan het ganse team van Radio Pros.
0: Mm-hmm.
1: En iedereen die naar de radio luistert. Ja, aan zee luisteren ze ook allemaal mee.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Graag zou ik een plaatje willen aanvragen van Jack Jersey. En dat met Sri Lanka. De groeten vanwege Chantal en Eddie uit de Vossenslag.
0: Mm-hmm.
1: Ja, tussen Brederen en de Halen.
0: Zullen ze daar nog zitten?
1: Wie? Chantal?
0: In de Vossenslag.
1: Ja. Vroeger. Vroeger had je daar een cafeetje. Dat heette de Mispelbrug. De Mispelbrug, daar heb ik veel gezeten vroeger. Ja, waar niet eigenlijk.
0: Als maar cafeetjes waren.
1: Natuurlijk,
0: trouwens, ik heb gelezen, 41% van de Belgen gaan minder op café.
1: Ja.
0: Dat is wel erg, hè.
1: Daarom dat ik zeg van...
0: Dat is erg aan het worden, hè, want we zijn eigenlijk een cultuur van bier en frit. En
1: ja. Dat is die kroegtijger, die Ben, die probeert om de cafés terug een beetje leven in te blazen.
0: Ja.
1: Hij gaat overal rond, heeft gisteren live, hele dag live geweest. Hè?
0: Mensen zitten een beetje krap bij kastdikkels en het is ook al duur voor op café te gaan en ook naar de frituur te gaan. We moeten dat eerlijk toegeven.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, vroeger,
1: alles wordt duurder.
0: Een pakje frieten was niks. Hè. Dat was zo een beetje voor de... armere mensen, een pak friet gaan eten en de rest ging je op restaurant.
1: Maar ik schil ze zelf wel, Peter.
0: Ja, dus, dan zak patatten.
1: Dan zak patatten. Dat is
0: trouwens, soms kun je diepvriesfriet voor een euro per kilogram kopen.
1: Maar dus, er is toch wel een verschil in,
0: zeg. Ja, zeker.
1: Toch wel een verschil. Ja.
0: Ik weet niet wat ze daarmee uitsteken met die diepvriesfriet, maar dat smaakt niet zo.
1: Die worden voorgebakken, hè, Peter?
0: Ja, ik weet dat, maar...
1: Ja, die worden voorgebakken en dan gaan die onmiddellijk in de diepvries.
0: Ja.
1: Zo marcheert dat. Ja.
0: Oké.
1: En dat is een plaatje nu voor ons Chantalke. Ja. Je mag nog steeds bellen.
0: Ja, 070
1: 22
0: 22 50.
1: En we bijten niet.
0: Dus, zeker en vast.
1: We slagen graag eens een praatje, want het is zondag.
0: Ja.
1: En dan hebben wij veel babbel op.
0: Ja. En je mag altijd live op de radio komen.
1: Ja, tuurlijk. Ja, dat is altijd iets leuk.
0: Als je iets te vertellen hebt, iets mee te delen hebt. Reclame maken van een rommelmarkt of een of ander. Doe maar, bel maar.
1: Ja, het is rommelmarkt vandaag. In Iderchem.
0: Iderchem.
1: Ja.
0: En het weer valt niet mee. Ja, dat is spijtig voor die mensen.
1: Ja.

0: Mr. Jack Jersey.
1: Sri Lanka.
0: Dat was ook een Nederlander.
1: Waar ligt dat, Sri Lanka?
0: In het water.
1: Ergens. Dat is een eiland zeker, hè?
0: Dat is een eiland.
1: Ja, een eilandje.
0: Een eilandje. Sri Lanka.
1: Nog niet geweest. Anders wist ik dat. Maar.
0: Ik zat eens moeten vragen aan onze Sam. Die gaat naar school voor geschiedenis en aardrijkskunde.
1: Zoek het eens op. ChatGPT of zo.
0: ChatGPT. We hebben een berichtje gekregen van onze collega Chris.
1: Ja, hey. Leeft hij nog?
0: Ja, collega's.
1: Is toch thuisgeraakt, allee.
0: Graag een plantje voor alle collega's en medewerkers. Ja. En de luisteraars.
1: Dank u.
0: En Martijn Dama, ik ga vandaag mijn buik vol eten. Ah nee, ik kan vandaag de hele wereld aan.
1: Hij wist er al genoeg eten.
0: Groeten van Chris van Dijk en

0: op de radio.
1: Ja, doe
0: kan
1: maar.
0: Vandaag de hele wereld aan.
1: Nou, doe maar, Peter. Doe maar.
0: Ja. We hebben nog iemand aan de telefoon. Goedemorgen met Radio Pros.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Peter en Johnny.
1: Dag, goedemorgen, Johan.
2: Ranger.
1: Ja, de Lone Ranger. Ja, inderdaad.
2: Die begint er op die pin, dat is maar nat, begint er boven.
1: Ja, jong. Ja, op die antenne daarboven, dat is maar nat, hè.
2: Ja, zou ik een paraplu laten maken, hè?
1: Ik zal, ik heb nog een paar...
2: Met pros daarop, hè?
1: Ik heb nog een parasolletje liggen van mijn cocktail van gisteren, is dat goed?
2: Ja, ja.
1: Dat is misschien wat klein, hè?
0: Ja, ja.
1: Ja,
2: ja, ja.
1: Ja, ja.
2: Maar ja, je kunt dan ook voor iets anders gebruiken ook, hè?
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar ja, zo'n cocktailje, dat smaakt altijd, hè.
0: Altijd, juist, ja, ja, ja, ja. Lekker zoet zo.
1: Zoet, ja. Mm-hmm. Zoete lup, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Goed.
2: Ja,
0: ja. Ik,
2: ik heb er mensen gehoord van Sint-Maria Oudenhoven.
1: Ja, inderdaad. Ja, ja, ja.
2: Maar ik ben daar afkomstig van een van de grootste boerderijen.
1: Is het echt?
0: Ja, wel.
2: Ah. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Amai.
2: En mijn moeder had die confectiebedrijf.
1: Ah.
2: In de Oudenhovenstraat.
1: Ik dacht
2: de
1: van...
2: De boerderij was aan de Kapellenstraat, aan de Sint-Antoniuskapel.
1: Ah, ja. Ik dacht van Essenen, maar dat is uw vrouw zeker, hè, Johan?
2: Essenen, Vlaams-Brabant, ook van een boerderij.
1: Ja, ja, ja. Eskeren, ja, dat ken ik. Ja, ja? Van Ternat, dus ja, Essenen, ja, ja, dat ken ik.
0: Essenen, ja.
1: Ja, nou ja, het is een kleine wereld, hè.
2: Ja, wij gingen hinter zo'n pionnetjes trekken. Het is nu de moment, hè.
1: Ah ja, het zou wel trekken een beetje vochtig.
2: Trekken of plukken, veel boerenparen die er waren en alles.
1: Ja.
2: En weiders met schapen.
1: Ja.
0: En daar, ja, daar heb je vrouw dan tussen gevonden of zo.
2: Is dit maar jou nog?
0: In Essenen, tussen de boeren en de paarden. En,
1: ja,
2: ja, ja, ja, ja, maar dat was, ja. En ja, hier hazen zaten daar, hè.
1: Ja, ja, we
2: zitten... En die wisten van niets, hè?
1: Ja, mijn naam is Haas. En ik weet van niets.

0: Ja, in Essen, ja, daar zitten veel stropers.
1: Stropers?
0: Ja,
2: dat weet ik.
0: Ah. Ik weet dat ook, want in een vorig leven was ik met iemand getrouwd en die haar vader, die was bekend in Essen.
1: Een stroper, ja.
0: Toch wel.
2: Dus je bent twee keer getrouwd, toch? Daar drie keer zeker, hè?
0: Ja, twee keer, hè. Twee keer.
2: Ah.
0: Twee keer. Ja, een derde keer, goede keer. Daar wacht ik ook nu. Met ons Erik, dat komt wel. Ja.
2: Je zegt gelijk deze van Bonanza, die drie keer getrouwd is en drie verschillende zonen had.
0: Ah ja, drie maal is scheepsrecht, hè. Voilà,
2: en nu gaan we Peter en half een keer laten in een blootje waren, hè.
0: Ja. Ah ja, dat is goed. Dat is goed. Het is er een moment voor, hè.
2: Waarom niet, hè?
0: Ja, op de baren.
1: We moeten zeer goed weten, joh, zeg.
0: Ah, maar nee, maar ja.
2: Oh, ja, pak die vislijn mee of
0: zo'n klein
2: paraplu.
0: En dat parasolken, hè, Peter, ik zal u straks geven.
1: Als het waterdicht is dan. Ja.
0: Ja. En voor wie allemaal, Johan? Voor al de mensen?
2: Voor degenen die we daar straks hebben opgenoemd. Hè.
0: Ja, dat zijn er. Een heel pak, hè.
2: En mevrouw Leus daar, een beetje beterschap op het toilet daar.
0: Ja, dat zou wel kunnen, ja, want... Ja, ik heb het van de week ook een beetje gehad, hoor.
2: Ons blindakken.
0: Ja, het was ook wel een beetje aan de platte kant. Echt, van de week toch. Ja, echt waar.
1: Ik denk dat bij iedereen zo'n beetje is dat
2: afzetten. En Johnny, wat gaf het potsen?
0: Vandaag, ik weet het niet. Gisteren waren het ribbetjes, dat weet ik. Maar vandaag weet ik het echt niet. Nee.
1: Een pak friet waarschijnlijk.
2: Dat is ook lekker.
1: Een groot pak friet zo.
0: Een boterham met gelei. Ja. Het zou zoiets worden, denk ik. Ja, dus. En bij jou, Johan?
2: Een groot stuk, maar het is al van de 7,5 is er al aan bezig.
0: Aha.
2: Aan het varken.
1: Ja, amai.
2: Met champignonsaus.
0: Oeh,
2: schelletjes gesneden en zo.
0: En
2: dan met frietjes en ja.
1: Nee, het is al goed.
0: Ga maar een zakdoek pakken. Ga maar een zakdoek pakken. Het loopt. Bij ons zeggen ze, de zabber loopt er zo al. Ja. Okay.
2: Goed, maar ik hoor een telefoon daarin.
0: Ja, okay.
2: De plaats is natuurlijk vooral degene die we dat straks hebben opgenoemd.
0: Ja.
2: En voor alle luisteraars verder. Hè. En voor iedereen een fijne zondag toegewenst. Hè.
0: In orde.
2: En waar maar in uw blootje, hè, Peter?
1: Ja, we zijn al vertrokken. Zo.
2: Is er een toilet op?
0: Ja.
2: Anders... Ja, maar we doen dat van niks aan het water.
1: Over de rand zo.
0: Over de rand.
2: Allee, goed, ja.
0: De koel over de rand.
1: Ja, bedankt voor het telefoontje. Hè.
0: Dag, Johan. Bedankt. Hè. Dag.
1: Voilà, we zijn vertrokken.
0: Ja, aan de Noordzeekusten.
1: Van links naar rechts.
0: Eigenlijk moest dat van Klaus en Klaus zijn. Hè.
1: Ah, dat heb ik niet staan.
0: Ja, we zullen straks eens zien.

0: Kom niet goed.
1: Zwap op een liefst ergens.
0: Kom niet goed. Ja. Dan al zees ik.
1: Als het plaatje van Klaus und Klaus. Ja.
0: Ja, ik heb de andere dan opgezet, hè?
1: Ja, dat is goed. Dat is goed.
0: Ah, ja.
1: Ja, dat was de juiste ding, hè, Peter?
0: Nee, we gaan eens kijken, want we hebben nog een paar mensen aan de lijn. Ja. Goedemorgen met Radio Pros.
1: Goedemorgen. Hallo.
2: Hallo.
1: Ja, ja, goedemorgen.
2: Ja.
1: Dat is...
2: Oei.
1: Oei.
2: Ja, jongen. Die zanneken, hè, Johnny.
1: Dat komt uit er nat. Dat komt uit er nat.
0: Ja.
1: Ja.
2: Van, helemaal.
1: Van vroeger het café Pajotje, Peter. Ja?
0: Pajotje?
1: Huh? Pajotje, ja, dat was een ja. café, hè. Ja.
2: Inderdaad.
0: Dat is waar de held uit zat.
1: Bij Roger en Evian, daar heb ik een paar keer... Een paar keer heb ik dan maar geweest.
0: Een paar keer.
1: Een paar keer, ja.
2: Mijn ouders hebben ook veel bij Johnny zijn ouders in het café.
1: Ja, ja, ja.
2: Mijn broer is daar bijna geboren.
1: En ik moet zeggen, ik ben ook veel bij jullie in de winkel geweest vroeger, hè. Amai.
2: Ja, ja, ja, zeker.
1: Als kleine gast, ik weet dat nog. Zeg het eens, Anneke.
2: Ik vraag, omdat ik u net op de radio hoor, ik ben bij ons moeder.
1: Ja.
2: Ik zeg nou van, ik bel naar Johnny.
1: Ah, dat is tof.
2: Aan te vragen.
1: Dat is tof.
2: Voor... Alle mannen die ooit in het café kwamen, dat overleden zijn.
1: Ja, het zijn er vele.
2: Brekkie,
1: ja.
2: De Fred,
1: Fredje,
2: wie nog allemaal.
1: Ja,
2: de
1: Witte, de Pum, ja.
2: Ja, die allemaal, maar ook het plaatje Engelbewaarder, gans mijn familie hier.
1: Ah ja,
2: uiternat.
1: Zij er niemand broer, niet vergeten, ah, ja. Zeg.
2: Moeder.
1: En uw rechterkant, zeg. Hè, de Nandi.
2: En de kinderen. Zeg. Ja, en mijn man.
1: Ah,
2: ja,
1: het zal wel zijn, joh. Ah, zeg, onze Nandi niet vergeten. Onze Nandi.
2: Nee.
1: Zeg, en onze Vianneke, luistert ze altijd naar Pros, ja?
2: Ja.
1: Ah, dat is goed.
2: Luister altijd.
1: Ze, soms naar mij ook eens, hè, 's morgens. Op de maandag.
2: Ik denk dat.
1: Ja, je moet zeggen.
2: Wel, als hij naar kot is, hè.
1: Als hij naar kot is. Ja, maar zeg gelijk, hè. Ze moet ervan profiteren, hè, hond. Zeg gelijk. Ze heeft gelijk.
2: Ze luistert altijd.
1: Zeg, binnenkort hebben wij de grote kerstshow, hè. En ik moet zeggen, dat is iets voor uw moeder.
0: Huh?
2: Ja.
1: Nico, Jovelli, ja. Jonathan, Larissa, Yves Segers en John Dennis. Amai.
0: Ja.
2: Ja, daar komt ze naartoe.
1: Komt ze daar naartoe?
0: Ah, ah, dat is al...
2: Ik denk het.
1: Allee, ik zal een kaartje opzij halen. Is goed.
2: Ja, dat is goed, merci.
1: Het is niet ver, het is in Altert, dus... hè?
2: Ja, ja, ja, prima.
1: Mocht je altijd meekomen, hè, met Andy? An en Andy?
2: Ja, ja, kom en doen. Ja.
1: Is het goed?
2: Allee. Ja, in orde. Allee, zeg, merci, hè.
1: En niet te vergeten binnenkort... Zeg, Anneke, niet vergeten, binnenkort staan we ook in de nat, hè.
2: Ah, ja. Met de jaarmarkt.
1: Met de jaarmarkt, hè, ja, in de tropical.
2: Ik kom zeker af.
1: Allee, vooruit. Tof.
2: Dat is goed. Cool.
1: Ben, super
2: ben
1: tof.
2: Ben blij dat ik u gehoord heb.
1: Allee, dat is goed, joh. In orde. We gaan het smiet al liedje draaien, hè. Is goed?
0: Nog een fijne zondag, hè.
1: Salukes, hè.
0: Salukes.
1: Dank u wel. We hebben nog iemand aan de lijn, Peter.
0: Ja, goedemorgen met Radio Pros.
3: Ah, goedemorgen, meneer. U spreekt met Magda uit Zotterhem.
0: Dag, Magda. Goedemorgen.
1: Magda, Magda.
3: Goedemorgen.
0: Dat mag altijd.
3: Magda niet
0: zijn,
3: hè.
1: Ah, voilà.
3: En dan antwoord ik, Neneke wel en Manneke niet.
1: Magda, Magda. Oh, ja, een keer wel en andere keer niet. Nee. Ja, dat is zo.
0: Ja, ja, maar ja.
1: Ja.
0: 50-50, dat is goed, hè. Allee, ja.
1: Zeg, zeg, Magda, welkom op de radio, hè, Magda.
3: Ja, dank u vriendelijk. Dank u vriendelijk. Is... Eerst en vooral wil ik voor allemaal een dikke, dikke, dikke precies dat wees. Ik
1: wil
3: een schoon programma zetten.
1: Ah, dank u wel. Dank u wel.
3: Maar jongens, toch.
1: Ja.
3: Dat kom ik zo, dat kom ik zo die zender niet pakken met mijn graf.
1: Oei. Ja. Oei. Maar we zullen ervoor zorgen, als je binnen 100 jaar sterft, gaan we een zenderje daar placeren. Is goed? We gaan dat zo doen. Ja, zeg maar hoor, Magda. Het mag. Magda? Hallo, hallo Magda.
0: De telefoon is weg precies.
1: Magda? Denk het maar
0: Magda
1: eens,
0: is verdwenen.
1: Ah, Magda is weg.
0: Ah, nu weten we nog niet, hè.
1: Nee.
0: Maar dat is een beeld van wow,
1: of zo. Magda zal nog wel eens terugbellen,
0: we gaan ik. Eerst rap onze reclame nog draaien van voor 11 uur eigenlijk.
1: Ja,
0: die reclame
1: dat.
0: Moet er door natuurlijk.
1: Oké, okay, en dan ze biedt nog Engelbewaarder en zo zeker. Hè?
0: Ik weet niet welke plaat dat er eerst aan gevraagd was.
1: Ja, we moeten... Ja, we zullen zien.
0: We zullen het even opzoeken straks.
1: We zullen even gaan afkoelen.
4: Schoorsteen. Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be. Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
5: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
4: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
5: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
4: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-330218. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
6: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
7: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
8: It's time to travel.
6: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.

0: Het is lang geleden, deze keer. Amai.
1: Ja, het is zeker lang geleden.
0: Zijn de muis kwijt?
1: Ja, ik ben hier alles kwijt, precies.
0: Zelfs dat mijn vrouw haar muis niet kwijt is.
1: Nee, zeker niet. We moeten eens kijken, we hebben een plaat klaarstaan van Jovelli.
0: Ja.
1: Goedemorgen Peter en Johnny. Graag een liedje van Jovelli. Mooi is het leven.
0: Ja, Jovelli.
1: Het zal wel zijn.
0: We hebben ook gevraagd aan Jo voor zoveel mogelijk oude liedjes te zingen van destijds in 10 om te zien en zo.
1: Van
0: natuurlijk zijn toppers op een tafel en een podium, dat moet er ook bij. Mooi is het leven moet er ook
1: geluk
0: bij.
1: Geluk en liefde, heeft er veel. Een plaatje voor jullie, voor Edje, dankjewel. Mm. Voor Rafke, Chriske, voor Emma, Heidi en voor iedereen van Radio Prost.
0: Ja.
1: Molly, Hilde en voor mijn broer, schoonzus en alle luisteraars. De groetjes vanwege Jacqueline.
0: Ah, Jacqueline. Ja.
1: Jolie Jacqueline. Voilà, en het liedje.
0: Jacqueline mag niet meer bellen, zeker?
1: Ik weet het niet.
0: Telefoon kapot? Nee.
1: Zou kunnen, ik weet het niet. In ieder geval dat liedje van Jovelli.
0: Ja, en dat is Mooi is het leven.
1: Alsjeblieft, neem eens stamper. Tot en met.
0: Goedemorgen allemaal. Dit is Ontbijt Radio tot 11:00.
1: Ja.
0: En onze Bart is hier ook al aangekomen.
1: Ja, zeker.
0: Hij staat hier al te popelen voor radio te maken. Hij zegt, wacht, moet je doen.
1: Bart. Bart met de grote T.
0: Allee, nog een echt ambiance.
1: Ja, absoluut.
0: Kom naar de kerstshow.

0: is het leven, Jo Valli op de radio. Ja. En mensen, hij komt naar de kerstshow 2026, 13 december. En er is gevraagd voor een hele mooie show voor Radio Pros in elkaar te steken. Van allemaal zijn oude liedjes.
1: Ah ja.
0: Hij gaat, denk ik, een uur moeten op podium staan of zo.
1: Hij doet er wel altijd iets bij, de show.
0: Dat zal wel minimum zijn. En ook natuurlijk, deze mooie is het leven. En op een tafel en een podium gaat er ook bij zijn. Dus, trouwens, Marco Kimsen, die komt ook op interview op 4 oktober, denk ik, hier bij Radio Pros. Maar hij stond al deze week, super tip van de week, met zijn Liefde.
1: Ja.
0: Allee, de plaat Liefde.
1: Ja, ik snap het.
0: Wij moeten natuurlijk de nieuwe super tip voorstellen voor vanaf morgen, voor volgende week. En dat is de nieuwste van ons Lindsay, die hier ook in Haaltert, Denderhoutem, wonende is.
1: Misschien binnenkort eens op interview.
0: Ja, die gaan we eens op interview. Ja, die moet naar de studio komen.
1: Ja, zeker man komt.
0: Ik ga zeggen, breng die broer maar mee.
1: En eigenlijk moeten we Jo Valli eens bellen, hè? Die moet ook eens komen, hè?
0: Die moet eens komen. Ja. Daar moet ik nog een mailje voor sturen. Wel. Ik begin ook te vergeten. Dat zijn de jaren die komen, denk ik.
1: Oh, het gaat alleen maar beter, Peter.
0: Ja. Ik moet nog wat meer doen, daarmee ga ik nog meer vergeten.
1: Ja, een beetje meer doen, ja, inderdaad.
0: Allee, kom, de supertip van de week vanaf morgen maandag de 14e.
1: Ja, de 14e en een ganse week om de 2 uur. Lindsay en 1000 keer gevraagd.
0: Ja, het is een hele mooie.
1: Ja, wel lastig. Allee, dat is goed.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be.
2: Amai.
0: Ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
3: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
4: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
5: Pulse FM.
6: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Ontbijt Radio op zaterdag en zondag van 9 tot 12. Radio Plus.
7: Jouw groeten en verzoeken op de radio. Bel nu 070 222 250.

0: Ik denk dat onze Raf in de zevende hemel zit.
1: Hij is zen vandaag, onze Raf. Ja. Ja?
0: Anders is dat altijd bom, bom, bom, bom, bosch, bosch, bosch. Bosch.
1: Ja, Baranga en Allah wilt het vandaag.
0: Verkeerde pilletje gepakt.
1: Denk het. Zeg, Rafke, je bent in een zen-modus.
0: Ja, het is zo'n beetje, hè.
1: Ja, James Last en Biscayen, goeie zondag, Peter en Johnny. Ben je ook al wakker? Ja, je bent al wakker, hè, Rafke. Ik heb dus straks al een berichtje gedaan. Voor de radio bezig voor morgen. Graag James Last, dat heb je nu gehoord. En verschieten van de muziekkeuze. Ah, oké. Okay. Dat is goed. En voor jullie natuurlijk, voor Emma, Jos en Nancy uit Herzelen. Ja, het zal wel Johan en Frida uit Herzelen zijn. Ja. Jos en Nancy die zijn uit Bornem. Voor Molly en zo verder en alle medewerkers en luisteraars. Een fijne zondag. En hij die niet vergeten.
0: Nee.
1: Heeft hij opgeschreven. Ja. We hebben die plaat ongeveer gevonden, Peter.
0: Ja, maar niet van de juiste artiest. Maar ja. ik denk dat het dezelfde is.
1: En nog was eentje voor Magda. Hè?
0: Dat is Adieu, kapitein van Judith en Mel.
1: Ja, adieu, mijn kapitein.
0: En
1: ja.
0: Even naar luisteren.
1: Ga een keer luisteren.
0: Ja? Zal dat dat zijn, zeker?
1: Denk het, hè.
0: Ja. En allemaal van links
2: naar rechts, van voor naar achter, van links naar rechts,
0: van onder naar boven.
1: Allee, geen magas. Ja, geen magas. We zijn weg door.

0: Maar dat adieu, mijn kapitein of al zoiets.
1: Ja, mijn kapitein. Ja. Ja. Ik dacht kapitein, maar het is kapitein.
0: Kapitein.
1: Ja, mooi plaatje. We moeten nog een plaat gaan draaien. En dat is voor Hilde. En Hilde die belde gisteren naar de radio, dat heb ik gehoord. Huh? Want haar zoon Olivier heeft gisteren een mooie prestatie geleverd in de triathlon Almere, in Nederland.
0: Ik heb dat gehoord, ja.
1: Ja. Een dikke proficiat van mama en papa en echt proficiat vanwege ons ook. En we zijn heel trots op hem, daar mag je trots op zijn, want
0: inderdaad.
1: Dat is niet gemakkelijk zo'n triathlon.
0: Nee, zeker en vast niet. Amai.
1: Ik doe een triathlon van 5 meter, ik ben al helemaal kapot.
0: Ik raak niet meer op die velo zelfs.
1: Ja, dus voilà. Dus een zeer dikke proficiat. En het liedje kan niet beter zijn dan van Wesley Bronkhorst.
0: Ja, trots op jou.
1: Belk er nog steeds.
0: 070
1: 22
0: 22
1: 50.
0: En je mag ook een berichtje sturen via de app van Radio Pros. En straks nog eentje voor Luc.

0: toch mooi, hè?
1: Mag over wat we voelen voor elkaar.
2: Ik moet
1: trots
2: zeggen,
1: op jou.
2: Ik moet zeggen, Peter, ze hebben daar verschillende versies van, maar deze vind ik de mooiste.
1: Ja, ja, ja.
2: Zo'n beetje met die muziek bij, zo bombastisch.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, dat is wel een beetje een...
2: En dat speciaal voor de zoon van Hilde. Nogmaals, dikke proficiat. We hebben nog een plaat te draaien voor onze Luc uit Assen. Dat is onze man die iedereen kent nu, want hij heeft een tournee betaald, hè?
1: Ja, ja, ja, inderdaad.
2: Goed, ja, de spaghetti, hè? Ja, onze Luc uit Assen.
1: Ik dacht al, wie komt in drank hier allemaal?
2: Ja, dat was van de Luc uit Assen.
1: Amai.
2: Hey Peter en Johnny, willen jullie het nummertje eens draaien van Albano en Romina Power met Felicita? Mm-hmm. En dit voor Luc en Anita Dubois uit Aalst. Huh? Voor Johan en Frida uit Herzelen. Alle DJ's en luisteraars van Radio Pros. En zijn goede vriend en collega Chris van Dijk. Ja. Die heeft zijn zetel klaarstaan voor Luc uit Assen.
1: Zetel klaar?
2: Ja, op het werken.
1: Oh, op het werken. Ah, ja, ja, ja, ja. Oké, okay, nu valt hem.
2: Ja, volassie.
1: We draaien ze met heel veel plezier hier in op bij het radio. Hè.
2: Ja, absoluut, Luc. Felicita.
1: Ja. Goedemorgen allemaal.
2: Nog een goedemorgen.
1: Je kan nog bellen.
2: Snel. Felicita.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand

0: uurtjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 12 september. DJ Diego heeft een jonge kijk op de muziek van vroeger en nu. Hij brengt muziek voor jong en oud. Zing en dans mee op deze topavond. Zaterdag 26 september. De Classics bestaat 10 jaar. Kom met ons vieren op deze speciale dag. DJ Frankie maakt zijn comeback en samen met DJ Peter draaien ze de beste muziek tot in de late uurtjes. Maar dat is niet alles. Sonny Bright uit Nederland, lookalike van Barry White, zal jullie versteld doen staan van de prachtige liedjes die hij zal brengen. Inkom is gratis. Feestelijke kleding is een must. Kom ons vergezellen op ons topevenement en vier met ons 10 jaar Classics. Ambiance met DJ Frankie, DJ Peter en Sonny Bright. Be there.

0: Alleen zo, Tom Kallebout zal heel tevreden zijn met al die Duitse muziek vandaag in ontbijtradio. Nicolokken en Ambition Frieden op de radio.
1: Ja, we zijn vandaag een beetje aan de Duitse tour.
0: Ja, raar, hè? Ja, raar. Dat is heel raar.
1: Ja, we hebben hier 100 miljoen plusjes gekregen van Luc uit Assen.
0: Ja, ik
1: zal blij zijn, denk ik. Ja.
0: Ik denk dat zijn klop blijven hangen is, joh.
1: Kreeg hier nog een berichtje van de Ronno Proficiat met de ontbijtradio. Zo mooie muziek. Ik ben aan het poetsen en ik luister naar een mooie oldies.
0: Wat is dat aan toe?
1: Ja, aan het poetsen.
0: Ah, poetsen?
1: Aan het kuisen.
0: Amai.
1: Ja.
0: En wat?
1: Johnny komt helemaal op zijn recht op zondag, rustig op gemakje met Peter. Want hij heeft al veel fijne platen gekozen. Amai, zeg, niet te neig bestoeven, want dat gaat ook niet, hè. Met Peter. En dan ook... meer op antenne nu, bespaart het schrijven. Ja, dat is wel juist. Groeten vanuit de Big City, Gent. En dat is geen verzoekje, hè.
0: Ja, dat is geen verzoekje.
1: Hoe kunnen we zo'n macho een keer draaien? Ben een vent van Gent.
0: We gaan deze eens draaien.
1: Ja. Hola,
0: we gaan een beetje de mensen wakker schudden, want straks Den Bart op de radio.
1: Ja, dat zal wel zijn, jong.
0: Den Bart is in vorm. En je kan nog altijd platen aanvragen, dat mag nog altijd.
1: 070
0: 22
1: 22
0: 50.
1: Ja, en dat tot 12 uur.
0: Ja, een berichtje sturen via de app kan ook, maar je mag altijd bij ons een babbelje doen live op antenne.
1: En vinden dat leuk?
0: Ja.

0: Een beetje ruigere muziek op de radio op zondagmorgen, dat mag altijd.
1: Tuurlijk.
0: Het is toch tijd voor uit je bed te komen. Als je nu nog niet wakker bent, dan maken wij je wel wakker. Hè?
1: Ja, dat zou wel zijn, jongen. Narcotic! Yes, plombak.
0: Ja, het is hier bijna gedaan. Hè. Dus,
1: het is vandaag al een beetje
0: graag nog een verzoekplaatje aanvraag. Kan dat nog altijd? Het was nog een paar minuten, maar...
1: Het was een beetje slow het eerste uur, maar dan eerst, was het vol een bak.
0: De mensen zijn laat opgestaan vandaag, denk ik.
1: Ja, ik moet zeggen... Ons Janneke uit Edenbeudigem ga ik straks nog bellen. Want die luistert nu altijd en vroeger ook al altijd naar Radio Pros. Ze zit in haar zetel te lachen, te swingen. dat is leuk, hè, Peter?
0: Ja.
1: Goedemorgen, Peter en Johnny.
2: Goedemorgen.
1: Dank u, Peter, voor de vele mails.
0: Mails? Ja, ik heb een heel paar mails doorgestuurd.
1: Maar ik heb niet genoeg postzegels meer.
0: Ja, lap, het is van dat.
1: Op, alles is op. Op, alles is op. Groetjes van Eineke. Dus voilà. Ja. Meer kan ik niet zeggen, Peter.
0: Ze is toch al bezig aan het werken voor de radio.
1: Tuurlijk. Zondag, hè. Zondag wordt dat allemaal geregeld, hè, Peter.
0: Dus, Oké. Allee. En dan straks voor haar ogen is het plaat draaien, hè.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ik heb nog een mooie klaarstaan van Tom en Tamara. En, het is een bekend melodietje.
1: Ja, ik draai ze dikwijls eens. Ja, je zou denken, dit is Laïs met het smidje.
0: Het is zo hetzelfde dansje, zo'n
1: hetzelfde,
0: beetje.
1: Hetzelfde, het is eigenlijk gebaseerd op het smidje. Het zijn Tom en Tamara.
0: Ja.
1: Dorst in de smidse. En hij begint serieuze dorst te krijgen, eigenlijk.
0: Dorst? Ja. Meest drinken, hè.
1: Ja, ze biedt. Echt waar. Ja. Echt. Ja, even uit.

0: Ja, ja, mooi.
1: Heel mooi gedaan, hè.
0: Heel
1: zo,
0: mooi.
1: Een beetje Ierse folkmuziek zo, hè, op de dat is altijd fijn, hè.
0: Op de basis
1: en
0: van...
1: En daar wordt altijd goed op gedanst, hè.
0: Ja, dat zal wel zijn. Ja. Zeker als ze wat bier op hebben, hè. Ja,
1: dan gaat en jong en oud kent die plaat.
0: Ja, ja. En dan is dat echt ambiance. Zo, hup, hup, hup.
1: Ja, dat is zo een van die platen zo, waarmee dat het volk recht krijgt. Zo.
0: Ja, en dan de dag daarna... Geef mij eens een daffel, Janneke. Ja, zo gaat dat tegenwoordig, hè, Peter.
1: Ja, we hebben nog een verzoekje. Ja. Het zal waarschijnlijk laatste zijn voor deze ontbijtradio.
0: Graag een plaatje van René Redley. En een hele fijne zondag toegewenst. Ik laat je nooit meer gaan.
1: Allee, René?
0: Ze vraagt dat altijd aan. Maar het heeft een speciale betekenis, Peter.
1: Ja?
0: Voor een overleden vriend.
1: Ah, ja, ja, oké.
0: Okay. Yves. En dit alles komt vanwege Petra Dessel. Met veel plezier, Petra... Draaien we deze plaat?
1: Ja, René Dudley.
0: Ja, ik laat je nooit meer gaan. Mocht meezingen, hè, Peter?
1: Nee, dank u.
0: Ah, straks.
1: Ik heb al geen stem meer, dus.
0: Straks onder een douche.
1: Maybe.
0: Maybe. Ah, oké. Okay.

0: Wat zeggen wij vandaag? Een heleboel mooie platen gedraaid.
1: Ja, ja, het zal wel zijn, jongen. Ja. Echt, ja, ja, ja, ja, ja. Dat willen mensen graag, hè, Peter.
0: Inderdaad, inderdaad. Ja.
1: We draaien alleen wat jullie graag horen en verlangen. Zo voilà, gaat dat.
0: Zo moet dat zijn op de radio, hè.
1: Ja.
0: En voor ieder wat wilt.
1: Voor ieder wat
0: dat
1: wilt.
0: Dat is zelfs Pieter van Banden ook altijd.
1: Ja, ja.
0: We draaien inderdaad muziek voor ieder wat wilt. Zoals deze.
1: Voor Heidi kennen.
0: Voor Heidi.
1: Ze is al druk bezig voor de radio, dus.
0: Divine Rhythms.
1: Ja, en dat met In the Palm of His Hands.
0: Sturen we rechtstreeks naar Denderleeuw Iderhem.
1: Halleluja.

0: Ja, we moeten die plaat even afbreken, want het, voor ons is tijd voor te gaan. Hè. Ontbijtradio is hier afgelopen.
1: Het is spijtig.
0: En onze Bart zit hier al klaar.
1: Onze Bart staat klaar.
0: Je pakt hier weer mijn uren in, zegt hij.
1: Bart is uit de kast gekomen ineens en hij staat klaar. Dus ja, voilà, het is dat.
0: Iedereen bedankt voor het luisteren. Bedankt voor de vele verzoekjes. Het is een beetje traag op gang gekomen vandaag, maar het was wel volle bak. Dus volgende week nog wat beter, hè, mannen.
1: Ja, zeker weten. Ja. En we moeten blijven reclame maken van onze kerstshow, Peter. Ja,
0: zeker en vast.
1: Vergeten.
0: Kaarten zijn beschikbaar bij alle medewerkers en online radiopros.be. We gaan afsluiten met deze.
1: Ja, iedereen bedankt, Peter.
0: Speciaal voor onze Chris. Hè.
1: Oh, de Chris?
0: Ja, die draait dat soms. Hè. Die, Mr. Cowboy.
1: Mr. Cowboy.
0: Oké. Okay. Allee, we zijn er van onder.
1: Veel plezier met een Bart.
0: Bedankt en tot de volgende. Dat is volgende week zondag voor mij.
1: Ik kom straks terug en dan is er Raf Vermoezen. Ja, vandaag.
0: Ja, inderdaad.
1: Voilà, ze. Allee, wat gaan zwijgen zeker, Peter?
0: En blijven luisteren naar Radio Pros.
1: Wie gaat er teer zwijgen? Hey? Wie gaat er teer zwijgen, denk je?
0: Ga.
1: Nee?

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Een opmerkelijk verhaal vanuit pretpark De Efteling. Blijkbaar strooien heel wat bezoekers daar de assen van hun overleden familie uit. Dat hebben verschillende oud-medewerkers gezegd aan Nederlandse media. Vooral de attracties De Droomvlucht en Het Sprookjesbos zijn populair. De directie van het pretpark bevestigt de verhalen, maar benadrukt dat het niet toegelaten is. Het aantal bouwvergunningen stijgt lichtjes. In de eerste 5 maanden van dit jaar werden er zo'n 13.000 uitgereikt in Vlaanderen. Dat is bijna 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Stadbel. Maar dat is niets om heel blij van te worden, zegt Tween de Hond van de Bouwunie.
4: Als we het globaal gaan bekijken, zitten we nog altijd in een neerwaartse spiraal. Dus er is veel meer nodig om onze sector uit het slop te trekken. Het grootste probleem vandaag de dag is de betaalbaarheid van nieuwbouwwoningen. Om woningen betaalbaar te maken, is het absoluut nodig dat er een btw-verlaging komt op nieuwbouw. En daarom hebben we vandaag de dag de regering nodig om die maatregel te durven nemen.
3: Concreet wil de Bouwunie dat de BTW van 21 naar 12% gaat. De Turkse politie heeft verschillende mensen opgepakt tijdens een reeks invallen. Die vonden plaats in homocafés en woningen van activisten die voor homorechten zijn. De actie zou deel uitmaken van een operatie om de waarden van het traditionele gezin te beschermen, zeggen de geviseerde verenigingen. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er precies zijn opgepakt. Homoseksualiteit is niet strafbaar in Turkije, maar er is wel veel homofobie in het land. Ook de Turkse president Erdogan is geen fan. Zweden kiest vandaag een nieuw parlement en de spanning is er te snijden. Want het kan twee richtingen uitgaan. Of links komt terug aan de macht, of extreem rechts kan voor een eerste keer aan zet komen. De stembureaus sluiten om 8 uur vanavond. Later op de avond kennen we de eerste exit polls. En het is Open Monumentendag vandaag, voor de 38e keer al. Bijna 900 verschillende locaties kan je vandaag een bezoekje brengen. Nog nooit waren dat er zoveel. De focus ligt dit jaar op de mensen die de monumenten onderhouden, zegt Griet Langbeen van erfgoedorganisatie Herita.
5: Vandaag kan je niet alleen de monumenten bezoeken, maar ook de mensen erachter, achter de schermen. En dat gaat van architecten die bijvoorbeeld herbestemmingen ontwerpen, maar ook vakmensen die restauraties doen, eigenaars die hun privéwoning openstellen die ze aan het restaureren zijn en natuurlijk ook de heel vele vrijwilligers die mee zorgen dat al die monumenten opengesteld kunnen worden, onderhouden worden.
3: De toegang is overal gratis. Alle info vind je op openmonumentendag.be. Het klaart stilaan op en het wordt ook droger, al blijft er hier en daar wel kans op een bui. Maxima tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen en 24 graden. Dinsdag wordt een zomerse dag tot 25 graden zelfs. Vanaf woensdag opnieuw wat frisser en ook regenachtig.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM.
8: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Ja, het zijn mooie dingen volgens Benson Moore. Maar als ik zo naar buiten kijk, zie ik toch niet meteen mooie dingen uit de lucht vallen. Hele goede middag, vrienden. Welkom bij een nieuwe aflevering van jouw wekelijkse middagradio op zondag. Vandaag natuurlijk weer met Bart van Elst. Ja, ik weet het is al middag, maar voor de goede radio is het nooit te vroeg of te laat. Eerst er vooral een bedankwoordje aan Peter en Johnny. Ondertussen gaan wij vlot de middag in. Heb je een leuk verzoekje, bellen of appen kan op. Het telefoonnummer hebben we voor, heb ik hier voor mij klaar liggen. 070 22 22 50. Zo, we zijn er helemaal klaar voor deze middag.

Love You Anymore van Michael Bublé. Op zondagmiddag ook een beetje, om een beetje in die sfeer te blijven, een beetje rustig aan. En terwijl we nu kijken naar een ander nummer. Het is iets meer, maar ook niet veel meer. Give in the growl. I don't want to be.

Gavin DeGraw met I Don't Want To Be. We gaan tijd maken voor een Vlaamstalig nummer. Je wordt ouder, papa. Ja, wie wordt er niet oud? Johan Verminnen en Peter Koelewijn.

0: zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen.
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
2: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.

Ja, dat Teddy Swims een beetje de controle over zichzelf verliest, dat is een algemeen geweten. Als je de toxische relatie mixt met zijn, met zijn chemische middelen, dan weet je het wel. En nu is het er tijd geworden om Tom Jones te laten horen. En het is niet ongebruikelijk.

Tom Jones met It's Not Unusual. Straks na deze krijg je de supertip van de week. En dit is nog altijd Marco Kimsen met Liefde.

altijd de spurtip van de week. Marco Kimsen met liefde. En tussen liefde en vriendschap is er nog altijd een groot verschil. Dat zal straks blijken als we Jan Smit draaien. Inderdaad.

Ja, het zijn de echte vrienden die blijven. En echte vriendschap is altijd goud waard. Voor altijd. Je kan nog altijd verzoekjes toesturen op het nummer 070 22 22 50 als je het via de telefonische weg doet of gewoon een app sturen. En dan worden ze één voor één behandeld. Al hebben we er al een heel pak gekregen deze voormiddag. Nu is het tijd om One Republic te draaien.

0: wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Robbie Williams, die op een tast zijn weg zoekt. We hebben het allemaal eens meegemaakt op een gezellige avond. En we hebben ook een verzoekje binnengekregen van Johan uit Herzelen. Johan en Frida uit Herzelen. Graag het plaatje van Luc Steno en Zeven Dagen Lang. En dit plaatje is voor u, dankjewel. En het Prost-team en alle luisteraars.

Zeven dagen lang. Speciale baanvraag van Johan en Frida uit Herzillig. Lux Tero en Zeven dagen lang. We hebben ook nog wat reclame te maken voor onze kerstshow van de Radio Pros. Die gaat door op zondag 13 december. Allen welkom en de artiesten die we daartoe uitgenodigd hebben is Nico, Jovali, Jonathan, Larissa, Yves Segers en John Dennis. We gaan het eventjes rustig houden nu met James Bay en Hold the Back.

Ja, hoe sterk moet je niet zijn om een rivier tegen te houden? James Bay en Hold Back the River. Ik zou het niet kunnen, eerlijk gezegd, nee. George Ezra, dat is er eentje voor straks. En die ziet het gras altijd groeien aan de overkant. Het is groen aan de overkant. En hij benadrukt het wel effectief heel goed dat het groen is. Luister u maar naar deze George Ezra.

Ja, met dat weer zal het gras wel groeien, denk ik. Hoewel de temperaturen lijken er niet zo ideaal op te zijn. Green Green Grass van George Ezra. Ja, we zijn bijna aan het einde gekomen van deel 1 op deze zondagmiddag. We gaan nog eventjes wandelen in de regen. Ja, zoals je het noemen wilt. De muzikale levenswandel van de Dire Straits. Tot straks, vrienden.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: We starten ons weekend in Denderleeuw. Aan de lokale van de scouts en gidsen aan het Walgenveer 10 trekken ze het weekend feestelijk op gang. Het is daar namelijk het traditionele scouts-overgangsweekend. Een weekend vol spanning voor de jeugd van 7 tot 18 jaar, want de leden stromen door naar hun gloednieuwe takken. Zwaai de oudste leden uit en verwelkom de nieuwe gezichten vanaf vrijdagavond. Ben je eerder op zoek naar rust, een goed verhaal of een verborgen parel voor op je nachtkastje? Breng dan op zaterdag 12 september zeker een bezoekje aan Nieuwerkerke. In het plaatselijke bibliotheekfiliaal van Nieuwerkerke organiseren ze een supergezellige boekenmarkt. Je kan er heerlijk snuisteren tussen honderden tweedehandsboeken en unieke vondsten. Ideaal om voor een prikje je boekenkast aan te vullen. En als je zaterdag dan toch in de buurt van Aalst bent, zak dan zeker af naar het centrum. Theater in de Stad strijkt daar weer neer. Vanaf zaterdag 17 uur tot en met zondagavond verandert het hele stadscentrum van Aalst in één groot openluchttheater. Verwacht je aan indrukwekkend straattheater, verrassende acts en binnenlocaties en heel wat ambiance. De meeste acts zijn volledig gratis. Voor sommige binnenvoorstellingen betaal je een ticket. En afsluiten doen we op zondag 13 september in Dilbeek, want het is dan Open Monumentendag. En waar kan je beter vieren dan in de oudste lambiekbrouwerij ter wereld? Brouwerij Timmermans in Itterbeek opent de deuren voor het grote publiek. Tussen 10 uur 's ochtends en 4:30 's middags ontdek je daar volledig gratis het geheim van het ambachtelijke lambiekbier. En alsof dat nog niet genoeg is, kan je dezelfde dag in Dilbeek ook nog naar de historische Pedemolen voor een echte maaldemonstratie en een verfrissend drankje in het gezellige Molencafé. Zondag 20 september is het centrum van Aalst binnen de ring weer helemaal van jou. Tussen 12 uur 's middags en 7 uur 's avonds maakt de auto plaats voor een fantastische belevingsdag. Sportievelingen trappen de middag af op de Graanmarkt met de gratis Rave Run of de gezellige Ondilatlon. Snuisteraars kunnen hun hart ophalen op de 5 kilometer lange rommelmarkt in de Watertorenwijk of op de platenmarkt op de Hopmarkt. Heb je geen hoogtevrees? Mis dan zeker de spectaculaire Skywatch op de Grote Markt niet, waar je op 60 meter hoogte geniet van een uniek uitzicht over de stad. Modefans kunnen dan weer flaneren langs de openluchtmodeshow op het Keizersplein. Kortom, sfeer, muziek en pure gezelligheid. Pomp die fietsbanden op en kom zondag gezellig meegenieten van een bruisend autovrij Aalst. Zondag 20 september staat Nieuwerkerke helemaal in het teken van de lokale kermis. Een van de absolute hoogtepunten die ochtend is het feestelijke aperitiefconcert van het bekende vocaalensemble Jotam. Vanaf 11 uur herleeft de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk met een wervelende mix van popsongs, filmmuziek en bekende musicalhits uit onder andere The Lion King en de streekmusical Dance. Samen met 4 topsolisten bezorgt het koor je een magische zondagochtend. De toegang is volledig gratis en ideaal dus om te combineren met een pintje op de kermis achteraf. Zondag 20 september vanaf 11 uur in Nieuwerkerk. Wees welkom. Groot feest in de regio Ninove. Tijdens het weekend van 20 september in deelgemeente Meerbeke blaast de lokale jeugdbeweging Giro Shalom namelijk 50 kaarsjes uit en dat wordt stevig gevierd. Zowel op zaterdag als op zondag verandert het gemeenteplein van Meerbeke in één grote feestzone. Vanaf 13 uur 's middags is iedereen van harte welkom voor een flinke portie sfeer, gezellige terrasjes en animatie voor jong en oud. Ideaal om dit weekend te combineren met een fietstochtje door de Denderstreek en herinneringen op te halen. 50 jaar Giro Shalom op 19 en 20 september op het Dorpsplein in Meerbeke. Een eindige doen we in Ninove, want daar staat op zondag 20 september de binnenstad in het teken van de grote rommelmarkt. De Dreefstraat wordt voor de gelegenheid volledig verkeersvrij gemaakt voor honderden standhouders met antiek, tweedehands en vintage. Het evenement duurt de hele dag en ook de lokale horecaterrassen zijn geopend. Bezoekers worden geadviseerd om bij voorkeur te voet of met de fiets te komen, want openbaar vervoersmaatschappij De Lijn meldt dat de bussen in het centrum van Ninove die zondag een lokale omleiding volgen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5 107.1 107.5 en 30.

Twee keer knipperen met de ogen. Dat is de codetaal voor Shaboozy en Miles Smith. Het is ook meteen de code voor de start van ons deel 2. Hoewel met dit weer, ik weet niet welke codes ze voorschrijven. In ieder geval welkom. Voor al jullie verzoekjes is het hier nog steeds niet te laat. En dat is ook niet het geval voor John Travolta en Olivia Newton-John. You're the one.

Die twee waren toch echt twee handen op één buik, hè? Vooral met dat legendarische dansen. John Travolta en Olivia Newton-John konden elkaar dan ook niet missen. En als ze dat toch deden, dan konden ze gelukkig nog altijd de uitzending Gemist bekijken. Je kent dat, hè, op tv. Herbekijken. Ja. Zoals die twee dansten. Dat konden er geen twee. Ondertussen vindt Louis Flion ook iets raar. Raar maar waar, maar toch een beetje waar. Of is het nu omgekeerd?

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

rustpuntje op. Even op adem te komen hier bij Radio Pros met The Beatles en Yesterday. Ze hadden destijds bijna een obsessie met dat vroeger gevoel. Alles toen zoveel beter was. En eerlijk, ik kan ze moeilijk ongelijk geven. Maar als ik zelf eens terugkijk naar de jaren 70 en 80, dan zou ik toch niet graag in de schoenen staan van Kim Wilde. Maar de oorlog in alle gevigheid losbarstte. Hier is ze met Cambodja.

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten.
1: Calosaurus is in Ellava.
0: Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
0: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.

Bij Dana Winner gaat het meteen hoog de lucht in. En soms zingt ze zo krachtig dat het lijkt alsof ze haar gevoelens van de allerhoogste daken wil schrijven. Maar hebben we dat nog gehoord? Van onze vriend Yves Segers natuurlijk. Ja. En voor op het dak te zitten heb je geen sleutels nodig. Daar heb je geen sleutels voor nodig. Dat horen we van Gérard Lenormand.

onze Gérard Lenormand. En voici la clé. Hij had ze op een bepaald ogenblik misschien aan Sinterklaas gegeven. Dan kon hij ze een beetje in zijn boek ontsleutelen. En ken je de volgende nog van de Pasadena's? En I'm doing fine now. Hopelijk jullie ook. Op deze zondagmiddag, regenachtige zondagmiddag.

Elvis kwam zich nog eens flink uitleven in de gevangenis, in alle vrijheid voor zover daar natuurlijk kans toe is. Maar soms zit iemand zo hardnekkig opgesloten in je hoofd dat je er met geen mogelijkheid meer uit geraakt. Dat is ook een probleem. En dat overkwam Kylie Minogue. En die zingt over Can't Get Out of My Mind.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans, professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Barkel richt in zijn carrière de gids aan elkaar, maar dit nummer blijft toch heel speciaal. Bart dacht namelijk dat jij zong over een gezellige dame die Dora heette, maar ontdekte pas later dat de titel in het Spaans een nogal pikante, dubbelzinnige betekenis geeft. Een gids met een geheimje dus. Ja, het kan gebeuren, hè. Ook met een man als Bart Kael. Maar dat geheimpje gaan we aan niemand vertellen. Maar ook aan Shocking Blue moet je dat niet doen. Dat zal ook wel een of andere reden hebben. Met een andere Mamadora.

Mag ook eens wat steviger op deze zondagmiddag. Straks hebben we trouwens nog eentje klaar liggen. Je hoorde Niels de Stadsbader samen met Reggie. En de wereld van ons staat inderdaad niet stil. Het draait zelfs nog een beetje na. Het is om er bijna dronken van te worden. Misschien, ja, kunnen we er nog eentje op drinken straks. Bij dit regenachtige weer. Al zal het maar water zijn, denk ik. Ja. Op water en brood, zoals ze zeggen.

Misschien was hij ook een beetje in beschonken toestand. Die John Denver en Take Me Home. En een betere thuis kunnen we inderdaad niet vinden. We gaan het nu een beetje warm gaan maken met Sweat en Alalala Long. Hoeveel keer moet ik dat nog zeggen? Oh.

0: Opa, Junge!
1: Ja, het is bijna tijd geworden om afscheid te nemen. Ik had daar net eventjes een misverstand, een mistoestand toegestaan. Ja, dat is eventjes een schoonheidsfoutje. We gaan eruit straks met de winnaar van het Songfestival van vorig jaar, Dara in Bangaranga. Maak er nog een mooie avond van, een mooie dag van. En wat mij betreft, tot vrijdag.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

goede vriendenshuis is deze Frangelan en Bella Ciao, Mi Amor. En ik zei het al, het is vandaag zondag, vrienden. Dit is weer een nieuwe aflevering van de Weekend Hits. We nemen je mee in de tijd, alleen de mooiste muziek. Alle hits op een rij, zoals deze van Fleetwood Mac en Don't Stop.

En je hoorde Tim Finn, een Nieuw-Zeelandse singer-songwriter, geboren in 1952. Hij wordt vooral bekend als oprichter en zanger van de invloedrijke band Split Enz. Tim Finn hoorde je, en dat met Through the Years. Als je nu aan tafel zit, smakelijk eten, of ben je een lekkere cocktail aan het benutten, wel gezondheid. Terug naar de King of Pop deze keer. Hier is Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
4: Pulse FM.
5: Goedemiddag.
2: Johnny Johnson.

een van de lievelingsplaten van ons collega Raf Vermoezen, die je trouwens straks hoort na 4 uur met een programma hier op de radio. Dit waren Koons en Clap Your Hands. En we blijven maar in de handen klappen, deze keer uit de jaren 70. Bonnie Sinclair en Unit Glore.

Unit Glover en Bonnie Sinclair, die tegenwoordig veel op stap gaat met Gerard Joling. Dit waren ze met Clap Your Hands and Stamp Your Feet. En dan nu de supertip.

de ganse week lang om de 2 uur kreeg je dit liedje te horen van Marco Kimsen, de supertip van deze week. En dat met liefde. Dit is Mr. Eurovision. Je kent hem wel, Johnny Logan. Die je kent van What's Another Year en Hold Me Now. Desalniettemin is dit een hele mooie schijf. Long.

Het originele nummer kwam uit 1968 en werd geschreven door Paul McCartney van de Beatles. Mooi gebracht door deze Flair en Obladi Oblada. Even terug de Moerdijk over. Dat doen we met Jannes. En waarom? Zeg mij waarom.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics.

0: Laser volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 12 september. DJ Diego heeft een jonge kijk op de muziek van vroeger en nu. Hij brengt muziek voor jong en oud. Zing en dans mee op deze topavond. Zaterdag 26 september. De Classics bestaat 10 jaar. Kom met ons vieren op deze speciale dag. DJ Frankie maakt zijn comeback en samen met DJ Peter draaien ze de beste muziek tot in de late uurtjes. Maar dat is niet alles. Sonny Bright uit Nederland, lookalike van Barry White, zal jullie versteld doen staan van de prachtige liedjes die hij zal brengen. Inkom is gratis. Feestelijke kleding is een must. Kom ons vergezellen op ons topevenement en vier met ons 10 jaar Classics. Ambiance met DJ Frankie, DJ Peter en Sonny Bright. Be there.
2: Weekend hit. Pros FM.

0: Milli Vanilli was een Duits-Frans popduo dat eind jaren 80 wereldwijd grote bekendheid kreeg. Dit was hun grootste hit, Girl, You Know It's True. En hier is Bart Kuil.
1: Hi, dit is Bart Kuil op
2: Radio Proost.

Bart Schuil die bewijst dat hij nog steeds dolverliefd is op zijn partner Luc Appermans met dit lied, C'est si bon. Deze brak internationaal door met zijn krachtige stem en emotionele nummers. Hier is Dermot Kennedy en The Power of

schitterend nummer van deze Dermot Kennedy uit Ierland. And you got the power over me. Over jullie heb ik geen power, maar wel over de tijd. Want ons eerste deel van het programma Vrienden zit er ook alweer op. We komen zo meteen terug met deel 2 van de Weekend Hits. Tot zometeen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Weekend Hits.

En de zomer die is alweer lang voorbij. Alhoewel, in september kan het nog even lekker weer worden. Laat ons hopen. 2019, Gary Hager en de zomer. Welkom in deel 2 van...

Deze Jamaicaanse reggaeband werd opgericht in 1968. De groep werd wereldwijd bekend met een mix van reggae, pop en dancehall. Hun grootste hit was Sweats, maar deze mocht er ook zijn. Dit waren Inner Circle en Games People Play. En hier is Ramon.

Nog niet zo heel lang geleden werd deze grootheid zijn gitaar gestolen. Laat ons hopen dat hij ze teruggevonden heeft, want zij had een grote emotionele waarde. Dit was Raymond van het Groene Woud en Meisjes. We gaan het wat rustig aan doen. Hier is Marie Trini.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
3: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
2: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
3: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar een huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
2: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
3: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
4: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
5: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
6: Pulse FM.
7: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
8: Johnny Johnson.

Deze band koos voor een makkelijke bandnaam en dat deden ze gewoon met ABC en dat met The Poisoned Arrow. Deze meneer uit ons eigen Belgeland gaat het verschoppen. Hij werd zelfs al geïnviteerd in Nederland om een lied te komen zingen. Dan heb ik het over Michael Lanzo en die maakt ons helemaal gek.

Campus FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprols.be.

0: De zomer mag dan wel voorbij zijn. Ik heb nog steeds die summer vibes in mijn lijf uit 2025. Dit waren Two Fabiola en de summer vibe. Terug even de tijd in.
1: De mooiste oldies. De mooiste oldies.

Weer zo'n prachtplaat op de radio uit de jaren 60. Niels Dekker en Little Devil. Even terug korter bij huis. In de jaren 70 schoorde hij alle meisjesharten. Dan heb ik het over Willy Sommers.

En ondanks zijn leeftijd scoort hij nog altijd bij alle meisjes. Onze vriend uit Vlezenbeek, Willy Sommers, en een lied voor eenzame meisjes.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pols FM.
4: Goedemiddag.

een herwerkte versie van deze diva die er ook al niet meer is, Donna Summer, en dat met Hot Stuff. En we kunnen ook natuurlijk origineel gaan, dat kunnen we doen met deze 3 Degrees. Welkom nog bij de Weekend Hits, tot een uur of vier met alleen jouw mooiste muziek, My Simple Heart.

0: is ook een van de platen die veel te weinig gedraaid worden op de radio. Dat waren de Three Degrees en My Simple Heart. Nu gaan we het even heel romantisch doen. We gaan naar Frankrijk. En dat met Jean-François Maurice.
1: Bos FM. De muziek waar jij van houdt.

En wie heeft er niet opgesloopt op deze zwoele Jean-François Maurice? 28 degrés à l'ombre, dat hebben we allemaal gehad. Zo vrienden, dit was weer het programma De Weekend Hits. Zometeen veel plezier met Rafke Vermoeze. Ik ben er graag weer bij morgen. En dat tussen 9 en 11 uur met de meezingers. De groeten en nog veel plezier.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Rusland heeft aanvallen uitgevoerd dicht bij de Oekraïns-Poolse grens. Er werd onder meer een passagierstrein geviseerd. Volgens Duitse media zou ook voormalig Brits premier Boris Johnson op die trein gezeten hebben. Maar kort voor de aanval werden de passagiers geëvacueerd. Volgens de Oekraïnse spoorbeheerder is er ook een locomotief getroffen op zo'n 2 kilometer van de Poolse grens. Maar ook daar vielen geen slachtoffers. Als reactie stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in. In ons voetbal heeft Club Brugge gewonnen van Antwerp. Het werd 3-1. In het klassement staat Club nu tweede op 1 punt van leider Union. Je hoort Joachim Seys van Club Brugge.
4: Het is ook een positief gevoel. Ik denk dat we sowieso de eerste helft al 2-3-0 kunnen voorstaan. Maar dat gebeurde niet. We hebben 1-1 de rust en steeds met een goed gevoel. En uiteindelijk maken we die wedstrijd goed af. Heel positief op deze match kijk terug.
3: Antwerp staat 11e in de stand. En opnieuw een domper voor de Sloveense wielrenster Urška Zikart. Ze hield een kaakbreuk over aan een val in een Franse rittenkoers. Eerder dit jaar liep ze al eens dezelfde blessure op bij een zware val. Waarschijnlijk komt ze niet meer in actie op het WK. En ook achter de rest van haar seizoen staat een groot vraagteken. Zikart is de partner van wereldkampioen Tadej Pogacar. Ook hij ligt op dit moment in de lappenmand na een blessure. Afwisselend opklaringen en buien, maximaal tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen en 24 graden. Dinsdag wordt een zomerse dag tot 25 graden dan. Vanaf woensdag opnieuw frisser en regenachtig.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
6: Goedemiddag, welkom bij Radio Pros.
5: Hier is het altijd feest.
7: Welcome.
5: Dit is Sfeermakers met Raf Vermoezen.

0: Een hele boterham James Lloyd en de Dutch Rhythm Steel en Show Band. Ja, ja. We zijn zondag iets over de klok van 4 uur. Dat betekent iets nieuws. Sfeermakers op je zondagnamiddag. Moeten onze Ron wat rust geven, hè? Doet de ochtend van maandag tot vrijdag 6-9. En Bart kan zijn plan trekken, ja. Dus we hebben ons werk goed gedaan. En kunnen wij hier nog 2 uurtjes komen spelen voor jullie. Je mag altijd bellen voor een favoriete plaat. Of maar geen verzoeken meer, hè. Dat was deze ochtend in de ontbijtradio. Voilà, wij zijn erbij tot 6 uur op deze zondag, de 13e.
1: Live vanuit de Groene Villa is dit Radio Pros met Ralf Vermoezen.

Natuurlijk en Touchy. En we mogen natuurlijk niet onze vorige collega en vriend en kok vergeten te vermelden. Onze Johnny Johnson. Met zijn programma Weekend Hits. Ja, hij heeft lekkere ribbetjes bij voor mij. Al 6 uur is de Bart en ik wil een boerenmeid.

Vincent Edward en Tanks uit 1969. Doen er nog eentje bij. The Rabbit en Sugar Baby Love op je zondagnamiddag. Van harte welkom. Pros FM

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: Pulse FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
4: Goedemiddag, welkom bij Radio Pros.
5: Hier is het altijd feest.
6: Welkom.
5: Dit is Sfeermakers.

Je weet het, Radio Pros, een hart voor de Vlaamse zangers. Ook lokaal en nationaal natuurlijk. Bart Keil en La Mama Dora. Zo dadelijk nog eens de supertip van de week. Maar eerst even rustig. Met deze Bruce Springsteen en The River.

0: de laatste keer dat ik hem draai. Onze supertip van de week, Marco Kimsen en Liefde. Bij de ontbijtradio is ze voorgesteld voor vanaf morgen is het Lindsay aan de beurt voor de supertip. En dit is Vanessa Paradis en Joue le Taxi.
1: Bienvenue, c'est Joe.

Vanessa Paradis en Jule Taxi. En onze Rutger van Barneveld, die droomt er nog altijd van zomer, zon en strand. Ja, ze geven wel volgende week nog wat goede tips.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
4: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
5: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
6: Pros FM 105.5 107.1 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros.
7: Goedemiddag. Welkom.

0: toch wel mooi van me, hè? Still loving you.
1: I'm still loving you.
0: The Scorpions. Ja, en het einde van het eerste gedeelte is al in zicht. En mijn ribbetjes zijn ook al in zicht. Zodat nog ons Ariel. Maar eerst wij.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros-team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radiopros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radiopros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: We starten ons weekend in Denderleeuw. Aan de lokale van de scouts en gidsen aan het Walgenveer 10 trekken ze het weekend feestelijk op gang. Het is daar namelijk het traditionele scoutsovergangsweekend. Een weekend vol spanning voor de jeugd van 7 tot 18 jaar, want de leden stromen door naar hun gloednieuwe takken. Zwaai de oudste leden uit en verwelkom de nieuwe gezichten vanaf vrijdagavond. Ben je eerder op zoek naar rust, een goed verhaal of een verborgen parel voor op je nachtkastje? Breng dan op zaterdag 12 september zeker een bezoekje aan Nieuwerkerke. In het plaatselijke bibliotheekfiliaal van Nieuwerkerke organiseren ze een supergezellige boekenmarkt. Je kan er heerlijk snuisteren tussen honderden tweedehands boeken en unieke vondsten. Ideaal om voor een prikje je boekenkast aan te vullen. En als je zaterdag dan toch in de buurt van Aalst bent, zak dan zeker af naar het centrum. Theater in de Stad strijkt daar weer neer. Vanaf zaterdag 17 uur tot en met zondagavond verandert het hele stadscentrum van Aalst in één groot openluchttheater. Verwacht je aan indrukwekkend straattheater, verrassende acts en binnenlocaties en heel wat ambiance. De meeste acts zijn volledig gratis. Voor sommige binnenvoorstellingen betaal je een ticket. En afsluiten doen we op zondag 13 september in Dilbeek, want het is dan Open Monumentendag. En waar kan je beter vieren dan in de oudste lambiekbrouwerij ter wereld? Brouwerij Timmermans in Itterbeek opent de deuren voor het grote publiek. Tussen 10 uur 's ochtends en 4:30 's middags ontdek je daar volledig gratis het geheim van het ambachtelijke lambiekbier. En alsof dat nog niet genoeg is, kan je dezelfde dag in Dilbeek ook nog naar de historische Pedemolen voor een echte maaldemonstratie en een verfrissend drankje in het gezellige Molencafé. Zondag 20 september is het centrum van Aalst binnen de ring weer helemaal van jou. Tussen 12 uur 's middags en 7 uur 's avonds maakt de auto plaats voor een fantastische belevingsdag. Sportievelingen trappen de middag af op de Graanmarkt met de gratis Rave Run of de gezellige Ondilatlon. Snuisteraars kunnen hun hart ophalen op de 5 kilometer lange rommelmarkt in de Watertorenwijk of op de platenmarkt op de Hopmarkt. Heb je geen hoogtevrees? Mis dan zeker de spectaculaire Skywatch op de Grote Markt niet, waar je op 60 meter hoogte geniet van een uniek uitzicht over de stad. Modefans kunnen dan weer flaneren langs de openluchtmodeshow op het Keizersplein. Kortom, sfeer, muziek en pure gezelligheid. Pomp die fietsbanden op en kom zondag gezellig meegenieten van een bruisend autovrij Aalst. Zondag 20 september staat Nieuwerkerke helemaal in het teken van de lokale kermis. Een van de absolute hoogtepunten die ochtend is het feestelijke aperitiefconcert van het bekende vocaalensemble Jotam. Vanaf 11 uur herleeft de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk met een wervelende mix van popsongs, filmmuziek en bekende musicalhits uit onder andere The Lion King en de streekmusical Dance. Samen met 4 topsolisten bezorgt het koor je een magische zondagochtend. De toegang is volledig gratis en ideaal dus om te combineren met een pintje op de kermis achteraf. Zondag 20 september vanaf 11 uur in Nieuwerkerke. Wees welkom. Groot feest in de regio Ninove. Tijdens het weekend van 20 september in deelgemeente Meerbeke blaast de lokale jeugdbeweging Giro Shalom namelijk 50 kaarsjes uit en dat wordt stevig gevierd. Zowel op zaterdag als op zondag verandert het gemeenteplein van Meerbeke in één grote feestzone. Vanaf 13 uur 's middags is iedereen van harte welkom voor een flinke portie sfeer, gezellige terrasjes en animatie voor jong en oud. Ideaal om dit weekend te combineren met een fietstochtje door de Denderstreek en herinneringen op te halen. 50 jaar Giro Shalom op 19 en 20 september op het Dorpsplein in Meerbeke. Een eindige doen we in Ninove, want daar staat op zondag 20 september de binnenstad in het teken van de grote rommelmarkt. De Dreefstraat wordt voor de gelegenheid volledig verkeersvrij gemaakt voor honderden standhouders met antiek, tweedehands en vintage. Het evenement duurt de hele dag en ook de lokale horecaterrassen zijn geopend. Bezoekers worden geadviseerd om bij voorkeur te voet of met de fiets te komen, want openbaar vervoersmaatschappij De Lijn meldt dat de bussen in het centrum van Ninove die zondag een lokale omleiding volgen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Goedemiddag. Welkom bij Radio Pros.
6: Het is feest op de radio.

het is spijtig, hè? Het weekend is bijna gedaan. Gert Verhulst en James Cook. En Madi Wodo. Welkom in het tweede gedeelte van deze sfeermakers op je zondag, namiddag, avond. Ja, Simply Red en Money Too Tight. Ja, met geld. Zonder geld, zonder zinnen, zeggen wij.

Hele mooie videoclipje, Soare, van deze Nana Cherry en Buffalo Stance. De volgende is voor Frida en Johan. En hij vroeg een weekendplaat, kan dat? Ik zeg natuurlijk, het is weekend, wat anders. The Sugar and the Lollipops, vroeg hij. En I Can Dance. Is van 1979 en stond op nummer 1 in Denemarken.

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
1: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
3: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
0: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
3: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
0: Wij doen het met hart en handen.
4: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProzFM. Radio Pros.
6: Goedemiddag, welkom bij Radio Pros.
7: Raf Vermoezen.
8: De muziek.

juist, Just an Illusion. Ik kan nog wat sportnieuws meegeven. Eendracht haalt alt 9 op 9. Ze hebben van daarnet gewonnen met 3-2. En volgende week dan trekken ze naar FC Lebbeke voor een onvervalste derby. Dus de supporters allen op.

Onder het motto lachen is gezond. Onze Chris Bauer en een dag niet gelachen hier op Pros FM. Nou, het begint al donker te worden. Ja, soms dan ik licht in mijn auto. Zo dadelijk U2. Maar eerst Toto en Rosanna.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 12 september. DJ Diego heeft een jonge kijk op de muziek van vroeger en nu. Hij brengt muziek voor jong en oud. Zing en dans mee op deze topavond. Zaterdag 26 september. De Classics bestaat 10 jaar. Kom met ons vieren op deze speciale dag. DJ Frankie maakt zijn comeback en samen met DJ Peter draaien ze de beste muziek tot in de late uurtjes. Maar dat is niet alles. Sonny Bright uit Nederland, lookalike van Barry White, zal jullie versteld doen staan van de prachtige liedjes die hij zal brengen. Inkom is gratis. Feestelijke kleding is een must. Kom ons vergezellen op ons topevenement en vier met ons 10 jaar Classics. Ambiance met DJ Frankie, DJ Peter en Sonny Bright. Be there.
2: Dit is jouw Radio Pros. Dit is jouw Radio Pros. Beter en krachtiger dan ooit.
3: Raf Vermoezen.
4: Alles geven!
3: Altijd de beste muziek.

Tommy Costa en de Lange Frans. En vamos. Ja, het begint af te tellen. En onze Chris was er nog op het. Nog juist bij voor een verzoekje. En vroeg een plaatje van Barry White. Mocht zelf kiezen. Ik heb gekozen voor deze natuurlijk. You're the first, the last, my everything.

Heel speciaal voor onze Chris nog deze Barry White. Sorry hoor Chris, we moeten ze even wat 47 seconden inkorten.

die ook heel veel doet achter de schermen hier op, bij Radio Pros. En natuurlijk Armand de Juni. Ziezo, dit was de eerste zondagse aflevering van Sfeermakers. Hopelijk heb je er wat van genoten. Zo dadelijk tussen 6 en 8 is er nog onze Gerrit de Groot. En dat met de muziekmozaïek. En morgen vroeg zijn we er al terug bij vanaf 6 uur. Met onze Ron van den Steen met zijn ochtendshow. Nog zo dadelijk Madonna, maar nu.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Mogelijk wordt er verder gesnoeid in de Vlaamse subsidies. Dat zegt Vlaams begrotingsminister Ben Weitz bij VTM Nieuws. De Vlaamse overheid trekt dit jaar ongeveer 19,5 miljard euro uit aan subsidies, terwijl er bespaard moet worden om de begroting op orde te krijgen. Je hoort minister Weitz.
4: Ik denk dat absoluut die subsidiestroom dat die slinger is doorgeslagen. Ik heb er zelf al op ingegrepen en ik wil er ook blijven ingrijpen, want sommige zijn inderdaad echt totaal zinloos. Zal dat ertoe leiden dat alle subsidies verdwijnen? Nee, want je moet het kind niet met badwater weggooien. Er zijn bepaalde taken die beter worden verricht door het middenveld.
3: Minister Weitz wil ook de regeling rond de dienstenchecks en de erfbelasting opnieuw bekijken. Bij de Britse internetbank Revolut zijn klantengegevens gelekt aan een fraudeur. Dat bevestigt de bank zelf. De oplichter deed zich voor als een overheidsinstantie en vroeg persoonsgegevens op via mail. Volgens Revolut is een beperkt aantal klanten getroffen. Hun geld zijn ze ook niet kwijt. Bij ons heeft Revolut zowat 1 miljoen klanten. Champagne mag dit jaar meer alcohol bevatten. De Franse producenten krijgen daar uitzonderlijk toestemming voor. Door de extreem droge en hete zomer zit er meer suiker in de druiven en dus ook meer alcohol. Normaal ligt de grens voor champagne op 13% alcohol, nu is die verhoogd naar 15%. Maar wij zullen er wellicht weinig van merken, want champagne bestaat uit verschillende wijnen en oogstjaren om een constante smaak te garanderen. Sport dan. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Spanje gewonnen. Hij haalde het voor de Nederlander Max Verstappen en de Brit Lando Norris. Antonelli verstevigt zo zijn leidersplaats in de WK-stand. Voetbal. Club Brugge heeft met 3-1 gewonnen van Antwerp. Club kwam snel op voorsprong, maar Antwerp kon langzij komen na een flater van clubdoelman Jan Sommer. Je hoort Joaquin Seys van Club Brugge.
5: Foutjes kunnen altijd gebeuren. Als je het dan als ploeg recht zet, dat is extra mooi. Ik denk niet dat er nu twijfel in bij hem moet zitten of bij ons moet zitten. Ik denk totaal niet dat het geval is. Hij heeft genoeg ervaring. En zoals ik zeg, foutjes gebeuren, die gaat hem sowieso weer pakken. En hij heeft ons ook weer een paar keer rechtgehouden. Dus ik mag sowieso niet negatief terugkijken op zijn prestatie.
3: En al onze landgenoten zijn uitgeschakeld op het EK 3x3 basketbal in Antwerpen. Bij de vrouwen gingen de Belgian Cats onderuit in de kwartfinales tegen Spanje. Het werd 20-9. Speelster Helene Nauwelaars blikt terug op het toernooi.
6: Ik denk dat we tevreden mogen zijn. We hebben een stunt gedaan tegen Polen waar we echt een goede wedstrijd spelen, laten zien dat we echt wel 3x3 kunnen spelen. Ik denk dat dat gewoon een mooi product was van ons zomerhard werken. En ik denk dat we het beste er hebben uitgehaald wat er deze zomer mogelijk was.
3: En ook de mannen zijn uitgeschakeld in de kwartfinales. De Belgian Lions verloren van Letland met 21-18. Vanavond en vannacht geleidelijk droger en minima rond 17 graden. Morgen bewolkt met af en toe opklaringen, maxima dan tot 24 graden. Dinsdag zonnig en rond 26 graden. Woensdag bewolkt met enkele buien en ook frisser, nog zo'n 19 graden dan.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM. Goeie avond.
8: Elke avond op Radio Pros. Muziek.

Het was zo'n raar dansje dat iedereen deed op de dansvloer als ze dat draaiden in de discotheken van de jaren 70. Carl Douglas op zondagavond met Kung Fu Fighting. Het is muziekmuziek dat je naar luistert tussen 18 en 20 uur. Mijn naam is Gerrit de Groot en ik draai voor jou de beste muziek van de jaren 50, 60, 70 en 80. Heerlijke fijne klassiekertjes toen wij nog jong waren, absoluut. Dankjewel aan de voorgaande collega's voor de fijne zondag ook wel in te vullen. En nu is het tijd voor ons natuurlijk. Hè. Tijd voor dat wij nog eens lekkere muziek gaan draaien van die golden oldies tijden toch wel. Dit is Adriano Celestano en dat op een zondag. Dat was deze. Ik hoop dat je een klein beetje een fijn weekend hebt gehad. En dat jouw ploeg heeft gewonnen. Dat is ook nog wel leuk om dat te weten. Morgen gaan we er eens even over nadenken. En de analyses maken van wie heeft er gewonnen, wie heeft er weer verloren. En ja, hoe zit het met de standen? Dat is iets voor morgen. Nu gaan we genieten van 2 uur lang heerlijke fijne muziek. Dit is Adriano Celestano.

Dit is toch nog eentje waar je zeker vast op gedanst heeft in de jaren 70. Arrivederci Maria, geweldige plaat van onze Wiltura. Mocht er nog wel eens meespelen natuurlijk in dit muziekmozaïekje. Van de muziekmozaïekjes van de tijd van toen gaan we toch eens terug naar de jaren 80. Hè. Die gaan we af en toe ook wel eens bovenhalen. Maar ik heb ook nog een geweldige golden oldie voor jullie klaarstaan. Jackie Wilson komt eraan met Higher and Higher. Maar ook deze Samantha Fox, die gaan we ook nog wel eens draaien voor jullie. Hè. Deze met Touch Me van onze Samantha Fox. De eerste plaat dat ze ooit gemaakt heeft.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
1: Zeg schaat, is ons huis nu nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje en ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haalvert. Of bel 053-83-1906.
3: Puls FM.
4: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
5: Gerrit de Groot, voor Radio Pros.

Ze kwamen uit Nederland en ze maakten deze wereldhit The Surfers, omdat het een beetje een zomerhit was en het ging over surfen. En iedereen deed dat toen wel graag in de jaren 70. De windsurfing, het kwam zo'n klein beetje van Amerika overgevlogen. Dan krijg ik nu een rustig plaatje, dat moet ook wel kunnen. Ik draai er eigenlijk twee na elkaar. Zometeen krijg ik Paul Savers, Geen Wonder Dat Ik Ween. En deze Elvis Presley, die ga ik ook nog eens uit de kast laten komen. Dit is Always On My Mind. Wat een mooi, prachtig nummer is dat toch wel, hè?

Ja, zo kennen we hem natuurlijk, hè, deze Paul Stevens. Maar ze hebben in 2006 ook nog wel een moderne versie van dat liedje gemaakt. In de film Vermeer, weet je dat nog wel? Met dat hamsterje dat leerde boksen en dergelijke meer. En ik was er ook al altijd wel bij. Zo, dus de moderne versie van Geen Wonder Dat Ik Ween draaien we een andere keer nog even. Dus, maar nu hebben we die geweldige klassieke van Paul Stevens nog eens de originele van gedraaid. Goed, wat heb ik nog klaarstaan? De geweldige platen die klaarstaan zijn Queen, Crazy Little Thing Called Love en ook deze 80s plaat natuurlijk. Hè, met Boy George en natuurlijk zijn groepje maakte in de jaren 80 een mooie platen.

Het zijn zo van die platen waar je zeker en vast leuk zou gevonden hebben. Het zit een beetje een swingetje in. En Queen die had toch wel alles in zijn macht om dat dan eventjes naar zijn hand te zetten. Hè. Van lichte rock naar andere popmuziek. En deze, ja, ik weet niet, dat ding kwam uit de jaren 70. Dan gaan we eventjes terug naar wat platen dat een klein beetje naar de hitparade ging van de jaren 60. Ik heb net voor de boodschap Fats Domino, There Goes My Heart Again. Dat is zo'n klein beetje rock and roll. Maar ik heb ook nog een lekkere popcorn oldie. En dat is deze van Sam Cooke en Wonderful World.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Deze ochtend is de nieuwe supertype voorgesteld en vanaf morgen vroeg wordt hij dan ook alweer voor de eerste keer gedraaid. Volledig om de 2 uren. Want dit was nog eens de oude, hè? Marco Kimson met Liefde. En de liefde druipt er zomaar vanaf. We gaan naar 1989. Dat is een plaat dat nog net kan in mijn programma hier. En dat is Clouseau en Anne.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

in de jaren 70, maar in de jaren 80 had ze ook nog wel een paar goede nummers. Onder meer dan deze, This Time and Always For Real. Allee, ik hoop dat je er een klein beetje van genoten hebt. Want helaas is ze niet zo oud geworden, die fijne Donna Summer. Als we dan even teruggaan naar de Golden Oldies tijd van de jaren 60, dan hebben we toch Cliff Richard voor jullie klaarstaan. Hij is 80 jaar gepasseerd, maar je zou nog zeggen dat het nog een jong veulertje is. Hè? Dit zijn Lucky Lips.

klemmetje chance hebben in hun leven. En je wordt misschien zo nog wel eens gekust door onze Sjaar Club Fischer Tour, moet ik hem wel zeggen. De Lucky Lips. Als alles goed gaat, draai ik ook nog eventjes kijken in de hitlijsten. Waar staat die? Toto ga ik eventueel nog draaien. Als alles goed gaat met All The Line. En dit is dan ook alweer een fijne hit van ABBA. Niet zo'n grote hit en ook niet zoveel gedraaid. Wing Wing is uit 1973.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
7: De beste muziek hoor je nu in Muziek Mozaïek.

Dat is nog een lekkere opener natuurlijk. Je hebt een plaatje uit de jaren 70 met Sister Sledge en Lost in Music. Wij zijn ook zo'n klein beetje verloren in de music. De music dat ik draai vandaag is uiteraard muziek van de jaren 50, 60, 70 en 80. De lekkere platen toen wij nog jong waren. Welkom in het tweede gedeelte van de Muziek Mozaïek. Zit je aan tafel nog smakelijk eten? Ben je met iets anders bezig? Wens ik jou een hele fijne avond. Dan gaan we terug naar de Motown Music. Ze hebben het zo'n klein beetje groot gebracht. Deze van de Four Tops ga ik draaien. Baby, I need your loving. Goedenavond en welkom.

0: so pretty.
1: Big City Amsterdam, zeker beter dan Parijs, zeggen sommige Hollanders. En ze kunnen misschien wel gelijk hebben. Die kwam uit 1978, deze Tol Hansen en Big City, zeker weten. Wat heb ik voor jou nog? Net voor de boodschappen krijg je George Michael met Careless Whisper. Dat is een klassiekertje uit 1984 uit de 80's die we toch nog eens boven haalden. En dit komt ook uit de 80's uiteraard, hè? Maar wel helemaal Belgisch. En daar mogen we dan ook wel trots op zijn. Ze hebben een Engelstalig plaatje gemaakt. Dat was gewoonweg Lena Lena. Maar dit was een klein beetje op zijn Frans. Operation Coup de Foie. Enfin, de twee Belgen laat ik nog eens op jullie los. MUZIEK

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon lodgen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hangt. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Back to school. Terug naar het werk. Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
3: Puls FM.
4: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
5: Gerrit de Groot. Voor Radio Pros.

Can you feel the force? Ik hoop dat jij de force ook kan wel voelen. Want het is zondagavond, beste vrienden, en dan is het weekend bijna gedaan. Strakjes tussen 20 en 21 uur krijg je ook nog wel Romantica. En dan draag ik alleen maar non-stop muziek. Dus zodanig dat je geen blabla bent, maar wel hele fijne muziek om dan te luisteren. En muziek dat jij een klein beetje tot rust mee zou kunnen komen. Dit is er zo eentje dat er eventueel zou kunnen inpassen, maar we draaien hem nu. Dus strakjes hoort je hem uiteraard niet, hè. Deze Lux Tedo, en ik mis je elke dag een beetje meer uit het tijdperk van 10 om te

discoperiode uit de jaren 70. Deze Candy Staton en dat met Young Hearts Run Free. Wat een heerlijke fijne platen. Ik kan daar echt wel van genieten van zo'n muziek. Echt wel. Maar fijn, dit is dan weer Nederlandstalig. En dan gaan we nog eens naar de Rendezvous. In 1989 denk ik dat Rob de Nijs heel veel Rendezvous maakte. Hij was jong, hij was fris, hij was aantrekkelijk. Hij had alles wat een man moest hebben om een dame haar kop zot te maken. Dit is hem nog even, dus Mr. Rob de Nijs.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van

0: Bakan van de Straat. The Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 12 september. DJ Diego heeft een jonge kijk op de muziek van vroeger en nu. Hij brengt muziek voor jong en oud. Zing en dans mee op deze topavond. Zaterdag 26 september. The Classics bestaat 10 jaar. Kom met ons vieren op deze speciale dag. DJ Frankie maakt zijn comeback en samen met DJ Peter draaien ze de beste muziek tot in de late uurtjes. Maar dat is niet alles. Sonny Bright uit Nederland, lookalike van Barry White, zal jullie versteld doen staan van de prachtige liedjes die hij zal brengen. Inkom is gratis. Feestelijke kleding is een must. Kom ons vergezellen op ons topevenement en vier met ons 10 jaar Classics. Ambiance met DJ Frankie, DJ Peter en Sonny Bright. Be there.
2: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
3: Elke avond op Radio Pros. Muziekmozaïek.

Oh yes baby, I just called to say I love you. En Stevie Wonder had daar een geweldige nummer 1 hit mee. Begin jaren 80, 3 of 84 was dat een grote nummer 1 hit bij ons in Vlaanderen en ver daarbuiten. Wat een heerlijke fijne plaat om die nog eens terug te horen. Zeker weten. Enfin, ik heb er dan nog zo eentje waarvan hij zegt van, oh ja, dat was mooi, dat is lang geleden. Ken je ze nog wel? De dame met de grote bril. Ik heb het over Nana Mouskouri, Only Love.

We hadden daar straks al een leuke discoplaat, maar dit ging een klein beetje sneller, hè. Deze Millie Jackson, My Man is a Sweet Man. Platen om mee weg te dromen, zou ik toch zomaar zeggen. Wat heb ik nog? En dat is Mireille Mathieu. En dat met Santa Maria de la Mer. Die gaan we zometeen spelen. De laatste voor 20 uur. En dan heb je ook nog deze... La Mamadora. Dan hebben we Bart Gaal nog eens voor jullie klaarstaan. Een van die klassiekertjes van hem in de beginperiode van zijn carrière. Een heerlijke meezinger. Wat mij betreft, ik ben er heel graag morgen terug tussen 16 en 18 uur met het programma Hits in de Spits. Nog een fijne avond en nog veel plezier met Radio Plus.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van de weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij RadioPros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van RadioPros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
8: Romantica.
9: Gerrit de Groot.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis. Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be. Gerrit de Groot voor Radio Pros.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: We starten ons weekend in Denderleeuw. Aan de lokale van de scouts en gidsen aan het Walgenveer 10 trekken ze het weekend feestelijk op gang. Het is daar namelijk het traditionele scouts-overgangsweekend. Een weekend vol spanning voor de jeugd van 7 tot 18 jaar, want de leden stromen door naar hun gloednieuwe takken. Zwaai de oudste leden uit en verwelkom de nieuwe gezichten vanaf vrijdagavond. Ben je eerder op zoek naar rust, een goed verhaal of een verborgen parel voor op je nachtkastje? Breng dan op zaterdag 12 september zeker een bezoekje aan Nieuwerkerke. In het plaatselijke bibliotheekfiliaal van Nieuwerkerke organiseren ze een supergezellige boekenmarkt. Je kan er heerlijk snuisteren tussen honderden tweedehandsboeken en unieke vondsten. Ideaal om voor een prikje je boekenkast aan te vullen. En als je zaterdag dan toch in de buurt van Aalst bent, zak dan zeker af naar het centrum. Theater in de Stad strijkt daar weer neer. Vanaf zaterdag 17 uur tot en met zondagavond verandert het hele stadscentrum van Aalst in één groot openluchttheater. Verwacht je aan indrukwekkend straattheater, verrassende acts en binnenlocaties en heel wat ambiance. De meeste acts zijn volledig gratis. Voor sommige binnenvoorstellingen betaal je een ticket. En afsluiten doen we op zondag 13 september in Dilbeek, want het is dan Open Monumentendag. En waar kan je beter vieren dan in de oudste lambiekbrouwerij ter wereld? Brouwerij Timmermans in Itterbeek opent de deuren voor het grote publiek. Tussen 10 uur 's ochtends en 4:30 's middags ontdek je daar volledig gratis het geheim van het ambachtelijke lambiekbier. En alsof dat nog niet genoeg is, kan je dezelfde dag in Dilbeek ook nog naar de historische Pedemolen voor een echte maaldemonstratie en een verfrissend drankje in het gezellige Molencafé. Zondag 20 september is het centrum van Aalst binnen de ring weer helemaal van jou. Tussen 12 uur 's middags en 7 uur 's avonds maakt de auto plaats voor een fantastische belevingsdag. Sportievelingen trappen de middag af op de Graanmarkt met de gratis Rave Run of de gezellige Ondilatlon. Snuisteraars kunnen hun hart ophalen op de 5 kilometer lange rommelmarkt in de Watertorenwijk of op de platenmarkt op de Hopmarkt. Heb je geen hoogtevrees? Mis dan zeker de spectaculaire Skywatch op de Grote Markt niet, waar je op 60 meter hoogte geniet van een uniek uitzicht over de stad. Modefans kunnen dan weer flaneren langs de openluchtmodeshow op het Keizersplein. Kortom, sfeer, muziek en pure gezelligheid. Pomp die fietsbanden op en kom zondag gezellig meegenieten van een bruisend autovrij Aalst. Zondag 20 september staat Nieuwerkerke helemaal in het teken van de lokale kermis. Een van de absolute hoogtepunten die ochtend is het feestelijke aperitiefconcert van het bekende vocaalensemble Jotam. Vanaf 11 uur herleeft de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk met een wervelende mix van popsongs, filmmuziek en bekende musicalhits uit onder andere The Lion King en de streekmusical Dance. Samen met 4 topsolisten bezorgt het koor je een magische zondagochtend. De toegang is volledig gratis en ideaal dus om te combineren met een pintje op de kermis achteraf. Zondag 20 september vanaf 11 uur in Nieuwerkerke. Wees welkom. broodfeest in de regio Ninove. Tijdens het weekend van 20 september in deelgemeente Meerbeke blaast de lokale jeugdbeweging Giro Shalom namelijk 50 kaarsjes uit. En dat wordt stevig gevierd. Zowel op zaterdag als op zondag verandert het gemeenteplein van Meerbeke in één grote feestzone. Vanaf 13 uur 's middags is iedereen van harte welkom voor een flinke portie sfeer, gezellige terrasjes en animatie voor jong en oud. Ideaal om dit weekend te combineren met een fietstochtje door de Denderstreek en herinneringen op te halen. 50 jaar Giro Shalom op 19 en 20 september op het Dorpsplein in Meerbeke. Een eindige doen we in Ninove, want daar staat op zondag 20 september de binnenstad in het teken van de grote rommelmarkt. De Dreefstraat wordt voor de gelegenheid volledig verkeersvrij gemaakt voor honderden standhouders met antiek, tweedehands en vintage. Het evenement duurt de hele dag en ook de lokale horecaterrassen zijn geopend. Bezoekers worden geadviseerd om bij voorkeur te voet of met de fiets te komen, want openbaar vervoersmaatschappij De Lijn meldt dat de bussen in het centrum van Ninove die zondag een lokale omleiding volgen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5 107.1 107.5 en 30.

dat ik zie. Laat me niet los, blijf nog wat hier. Ik wil jou niet zoeken op platening.

gang. Het huis lijkt te vragen, hoe vul ik de dagen? De bloemen ze treuren, verliezen hun kleur. En ook de lakens zoeken je warmte. Het bed voelt zich eenzaam, wat mis ik je geur.

0: me niet los, blijf nog wat hier, want de dozen staan klaar.
1: Hey, hallo, hier zijn we weer. Dit is Schiffy & Co. met La La en Zo. Doe gezellig mee en zing luidkeels mee. Doe je handen in de lucht en zwaai er maar mee.

0: Back to School. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
2: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
1: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
2: Wij doen het met hart en handen.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
3: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad, AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleizegalmaarde.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland. Pulse FM.
5: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Polen zet zich schrap voor meer Russische aanvallen op Oekraïne. Het land lijkt over te gaan tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Dat heeft premier Donald Tusk laten uitschijnen op een persconferentie. Aanleiding zijn de aanvallen in de buurt van de Oekraïns-Poolse grens. Daarbij werd een spoorlijn tussen Kiev en Warschau geviseerd. Volgens Tusk valt het niet uit te sluiten dat ook Polen geraakt zal worden. En moeten ze zich daarop voorbereiden. In Anderlecht zijn twee vrouwen dood teruggevonden. Dat bevestigt het parket van Brussel. Een van de slachtoffers werd buiten aan een woning gevonden. Meer details ontbreken. Er loopt een onderzoek om te achterhalen wat er is gebeurd. Aan de kust is vandaag maar liefst 2 ton afval ingezameld. Meer dan 1500 vrijwilligers hebben dat gedaan. De opruimactie vond plaats op 17 surf- en beachclubs, gaande van Katzand tot De Pannen. In de Noordzee drijven zo'n 150 miljoen stukken afval rond. Elk jaar komt daar zo'n 20.000 ton bij. En 80% van het plastic afval spoelt bij ons aan. En dat heeft uiteraard een grote impact op ons milieu. In het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs van Montreal gewonnen. Hij klopte de Fransman Paul Sexas in de sprint. De Amerikaan Brandon McNulty werd derde. Remco Evenepoel finishte als vijfde. Hij won vrijdag nog de grote prijs van Quebec. In ons voetbal heeft La Louvière gewonnen van KV Kortrijk. Het werd 3-0. La Louvière komt zo op de 14e plaats in de stand. KV Kortrijk is 18e en dus helemaal laatste. Eerder heeft Charleroi met 0-1 gewonnen van en bij Zulte Waregem. In het klassement staat Charleroi 4e met evenveel punten als de nummer 3. Dat is Club Brugge. Zulte Waregem is 5e. Vannacht overwegend droog bij minima rond 17 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij 24 graden. Dinsdag zonnig en rond 26 graden. Woensdag enkele buien en frisser, nog zo'n 19 graden dan.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM. Goedenavond. 105.5. 107.1.

Luister nu naar ProzaFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzaFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: We starten ons weekend in Denderleeuw. Aan de lokale van de scouts en gidsen aan het Walkenveer 10 trekken ze het weekend feestelijk op gang. Het is daar namelijk het traditionele scouts-overgangsweekend. Een weekend vol spanning voor de jeugd van 7 tot 18 jaar, want de leden stromen door naar hun gloednieuwe takken. Zwaai de oudste leden uit en verwelkom de nieuwe gezichten vanaf vrijdagavond. Ben je eerder op zoek naar rust, een goed verhaal of een verborgen parel voor op je nachtkastje? Breng dan op zaterdag 12 september zeker een bezoekje aan Nieuwerkerke. In het plaatselijke bibliotheekfiliaal van Nieuwerkerke organiseren ze een supergezellige boekenmarkt. Je kan er heerlijk snuisteren tussen honderden tweedehands boeken en unieke vondsten. Ideaal om voor een prikje je boekenkast aan te vullen. En als je zaterdag dan toch in de buurt van Aalst bent, zak dan zeker af naar het centrum. Theater in de Stad strijkt daar weer neer. Vanaf zaterdag 17 uur tot en met zondagavond verandert het hele stadscentrum van Aalst in één groot openluchttheater. Verwacht je aan indrukwekkend straattheater, verrassende acts en binnenlocaties en heel wat ambiance. De meeste acts zijn volledig gratis. Voor sommige binnenvoorstellingen betaal je een ticket. En afsluiten doen we op zondag 13 september in Dilbeek, want het is dan Open Monumentendag. En waar kan je beter vieren dan in de oudste lambiekbrouwerij ter wereld? Brouwerij Timmermans in Itterbeek opent de deuren voor het grote publiek. Tussen 10 uur 's ochtends en 4:30 's middags ontdek je daar volledig gratis het geheim van het ambachtelijke lambiekbier. En alsof dat nog niet genoeg is, kan je dezelfde dag in Dilbeek ook nog naar de historische Pedemolen voor een echte maaldemonstratie en een verfrissend drankje in het gezellige Molencafé. Zondag 20 september is het centrum van Aalst binnen de ring weer helemaal van jou. Tussen 12 uur 's middags en 7 uur 's avonds maakt de auto plaats voor een fantastische belevingsdag. Sportievelingen trappen de middag af op de Graanmarkt met de gratis Rave Run of de gezellige Ondilatlon. Snuisteraars kunnen hun hart ophalen op de 5 kilometer lange Rommelmarkt in de Watertorenwijk of op de Platenmarkt op de Hopmarkt. Heb je geen hoogtevrees? Mis dan zeker de spectaculaire Skywatch op de Grote Markt niet, waar je op 60 meter hoogte geniet van een uniek uitzicht over de stad. Modefans kunnen dan weer flaneren langs de openluchtmodeshow op het Keizersplein. Kortom, sfeer, muziek en pure gezelligheid. Pomp die fietsbanden op en kom zondag gezellig meegenieten van een bruisend autovrij Aalst. Zondag 20 september staat Nieuwerkerke helemaal in het teken van de lokale kermis. Een van de absolute hoogtepunten die ochtend is het feestelijke aperitiefconcert van het bekende vocaal ensemble Jotam. Vanaf 11 uur herleeft de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk met een wervelende mix van popsongs, filmmuziek en bekende musicalhits uit onder andere The Lion King en de streekmusical Daans. Samen met 4 topsolisten bezorgt het koor je een magische zondagochtend. De toegang is volledig gratis en ideaal dus om te combineren met een pintje op de kermis achteraf. Zondag 20 september vanaf 11 uur in Nieuwerkerke. Wees welkom. Roodfeest in de regio Ninoven. Tijdens het weekend van 20 september in deelgemeente Meerbeke blaast de lokale jeugdbeweging Giro Shalom namelijk 50 kaarsjes uit. En dat wordt stevig gevierd. Zowel op zaterdag als op zondag verandert het gemeenteplein van Meerbeke in één grote feestzone. Vanaf 13 uur 's middags is iedereen van harte welkom voor een flinke portie sfeer, gezellige terrasjes en animatie voor jong en oud. Ideaal om dit weekend te combineren met een fietstochtje door de Denderstreek en herinneringen op te halen. 50 jaar Giro Shalom op 19 en 20 september op het Dorpsplein in Meerbeke. Een eindige doen we in Ninoven, want daar staat op zondag 20 september de binnenstad in het teken van de grote rommelmarkt. De Dreefstraat wordt voor de gelegenheid volledig verkeersvrij gemaakt voor honderden standhouders met antiek, tweedehands en vintage. Het evenement duurt de hele dag en ook de lokale horecaterrassen zijn geopend. Bezoekers worden geadviseerd om bij voorkeur te voet of met de fiets te komen, want openbaar vervoersmaatschappij De Lijn meldt dat de bussen in het centrum van Ninoven die zondag een lokale omleiding volgen.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Pros FM.
4: Goeienacht.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de App.